0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens een telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.

0: luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de Bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. 6:02. Het is dinsdag 2 juni. Hartelijk dinsdag zeggen we dan maar even. Met Mars in de Morgen, de ochtendshow, die gaat hier van start. En meld je gerust even aan met een tekst of een audio-appje. Weten we in ieder geval dat je erbij bent. Verkeersinformatie van de ANWB met al een file op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daardoor een ongeluk tussen Maarsbergen en Bunnik, 16 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht.
1: Marcel de Vries.

0: L'amour.
1: 9 over 6 is het. We gaan weer even peilen. Wij willen weten, hoe zit je erbij? Heb je zin in een zacht liedje of heb je zin in een hard liedje? De zachte van vanochtend is een liedje van Boudewijn de Groot.
2: Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder.
1: Boudewijn de Groot, zacht liedje van vanochtend tegenover een harde.
3: King Simor in plaats van
1: normaal. En Ali, een zacht liedje of heb je zin in een hard liedje? De zachte van vanochtend is een liedje van Boudewijn de Groot.
2: Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder.
1: Boudewijn de Groot, zacht liedje van vanochtend tegenover een harde.

0: gaat hij weer, hè. Tiger tankje weer aangericht richting het tollebandje. En bij een graadje nog 15 boven de snorkel, Marcel, is het een beetje moutig.
1: Ja.
0: Hé, hey Marcel, we gaan weer eens eventjes naar de andere locatie vandaag. Team Binsbal even ophalen. En dan gaan we door. Kannetje koffie mee. En dan komt het wel weer dik voor elkaar.
1: Tuurlijk.
0: Ik zou zeggen, draai er eentje dit keer van Henkje Wijngaard met jouw flat.
1: Oh, mooi.
0: Een prachtig plaatje.
1: Ja.
0: Ik zeg, clubje werkse, geniet van het weer. En doe het nog een keer. Titom, afknijpen
1: en droogzwaaien.

0: van juni. Met het muziekfeest op het plein in Moergestel in het vooruitzicht, jongens. Want het is morgen alweer. Laat die buien eerst vandaag maar overkomen en dan morgen maar iets droger. Dat zou mooi zijn, Tinia. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het ziet er morgen wel beter uit, hè? Qua weer, volgens mij.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, wel ietsjes beter, zeg maar.
1: Ietsjes beter.
0: Ja, ja, ja, dat hoogzomergehalte, dat hebben we eventjes achter ons gelaten. Maar dat zei ik al, dat komt volgens mij volgende week wel weer zo'n beetje terug.
1: Ja, dan begint het weer wat warmer te worden.
0: Warmer, ja. Ja, maar het is nu ook niet koud.
1: Nee, zeker niet.
0: Het is prima weer, hoor.
1: Het is prima te doen. Tegenwoordig, vond gisteren ook wel lekker. Ja, ik heb gisteren nog buiten gezeten zelf.
0: Fantastisch. Nou ja, ik had andere dingen allemaal te doen. Maar ik zou van alles en het is anders gelopen, zeg maar. Maar ik zeg nu tegenwoordig als moderne automobilist... mooi weer voor de accu. Ja. Mooi weer dit. Prachtig weer voor de accu. Wat zit daar een verschil in, zeg? Als het koud of warm weer is?
1: Ja, dat scheelt enorm. Dat kun je gewoon bijna 100 kilometer meer in. Nee.
0: Nou, in mijn geval niet. Maar,
1: het scheelt wel een paar kilometer oprecht.
0: Nou, zeker. Kijk, ik kan als het mooi weer is volgens mij... want ik heb dan hybride, dus het is enerzijds is het gewoon een brandstof... en anderzijds is het elektriciteit... kan ik er ongeveer 60 kilometer mee als het mooi weer is. Maar als het een beetje koud is... Nou, dikke 40, 42, 43 kilometer. Dus dat scheelt echt aanzienlijk. Op zo'n relatief weinig kilometers is dat een hoop. Maar goed, dat terzijde. Nee, ik was gisteren bezig om een zolder.
1: Op je zolder?
0: Ja, dat is zeker. Wat moet je op je zolder? Ik heb al een aantal dagen last van een nare geur in huis.
1: Oh?
0: Ja, dit klinkt heel gek. Een nare geur. En ik ben bang dat ik iets op mijn dak heb liggen. Onder de dakpannen. Ja, dus dat kan zijn een steenmarter of iets dergelijks. Ja. Dat hebben wij nogal in de stad. En het kan ook zijn, want ik heb een goede vriend... een van mijn beste maten... die zit in de ongediertebestrijding. Dus die zei, het kan ook een spitsmuis zijn, zei hij. Of spitsmuizen. Maar ja, het gekke is, ik hoor niks. Ik hoor geen geluid. Er ritselt niks onder mijn dak.
1: Nee.
0: Maar er zit wel een hele nare geur. Dus ik zat al even mijn zolder op te ruimen. Ik denk, ja, misschien ligt hier wat, weet je al. Heb ik hier wat onder de luiken liggen? Er ligt allemaal niks.
1: Oh.
0: Dus het zit echt, denk ik, onder de dakpannen.
1: Oh, ja. Gadver. Nou, en
0: ja,
1: nu?
0: Ja, en nu komt mijn goede vriend... die komt in deze dagen even langs, zei hij. Als ik ruimte in de agenda heb, zei hij... dan kom ik even langs bij je... dus die moet het maar eens even... ik zei, je moet maar eens even met je neus er doorheen.
1: Ja.
0: Hij, het is zijn vak.
1: Maar
0: dus...
1: het komt niet... je hebt geen kachel of zo in je huis. Dat is een houtkachel of zo.
0: Nee, heb ik niet. Nee. Dus ja, dat kan wel overal zitten. Maar het schijnt dat we in de binnenstad hebben er meer mensen last van.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja. Maar ruikt de rest van je huis er ook naar? Of alleen de zolder?
0: Nee, het is echt een bepaald gedeelte is het.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Maar het is dicht bij mijn slaapkamer. Dus dat is
1: dat is niet fijn.
0: Nee, is niet heel fijn. Maar goed, ja, het is wat het is. Ja. Ah. Shit happens. Nou. Hè? Kan niet altijd roze geur en maneschijn zijn.
1: Nee, dat klopt. Dat nou ja, hopelijk is het snel opgelost.
0: Ja, dat hoop ik ook. We zullen zien. Tienduizenden huishoudens met zonnepanelen... die kunnen binnenkort geld krijgen... als ze hun zonnepanelen tijdelijk laten dimmen. Netbeheerders netbeheerder Enexis... die wil zo voorkomen dat het stroomnet op zonnige dagen overbelast raakt. Deelnemers die krijgen een vergoeding voor de stroom die ze daardoor mislopen. Het gaat om een vrijwillige regeling voor huishoudens...

0: in meerdere provincies. Bizar dit, hè?
1: Ja.
0: Ja, we zijn er heel, heel druk mee met dat elektriciteit tegenwoordig.
1: Maar het is ook zo dat gewoon geen nieuwe huizen ook gewoon meer worden gebouwd. Geen woonwijken. Nieuwbouwprojecten, zeg maar. Die staan nu gewoon stil.
2: Ja.
1: Gewoon puur omdat er geen stroom is.
2: Ja.
1: Maar ja, ik vraag me af hoe dat ze dit opgelost gaan krijgen in Nederland. Want ja...
0: Geen idee.
1: Windmolens, er lopen mensen ook allemaal om te zeuren dat...
0: Dat vind ik niet mooi. Ik moet zeggen, een zonneparkje kan best wel mooi zijn als het een beetje goed opgelost wordt buiten een stad of dorp.
1: Oh ja, vind ik ook niet.
0: In een weiland en dan met een beetje bosjes eromheen dat je het niet zo ziet.
1: Ja.
0: Dan denk je, ja, waarom niet? Weet je wel. Dat is beter dan die grote zonne, of hoe heet het, die windmolens.
1: Oh, vind ik op zich ook al mooi. Alleen je moet het niet, dat je de slagschaduw en al dat gezeur van hebt.
0: Je zal die slagschaduw de hele dag door je keet hebben.
1: Ja, dat is niet lekker. Nee, dat klopt. Maar ik vind het zo in de verte, vind ik het dat wel heel mooi uitzien. Ja.
0: Oh, nee.
1: Ik vind dat wel wat hebben. Maar ik snap het heel goed voor de mensen die er dichtbij wonen, dat het echt ontzettend vervelend is.
0: Horizonvervuiling vind ik het. Ja.
1: Nou, vind ik niet.
0: Nou, ieder zijn ding. Dus jij gaat goed op een... Dus een dagje naar Kinderdijk moet je dan.
1: Ja, eigenlijk wel,
0: ja. Naar de windmolens. Schoolreisjes, kampen en excursies die staan op steeds meer scholen onder druk... doordat er minder geld binnenkomt via de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral scholen met veel leerlingen uit arme gezinnen... die hebben moeite om activiteiten te betalen. Het Jeugdeducatiefonds die ziet het aantal aanvragen voor steun flink stijgen... en roept het kabinet op om in te grijpen. Ja, dat is wel goed hoor, om die reisjes moeten wel doorgaan. Die schoolreisjes, die kampen, excursies. Hè? Dat is heel belangrijk.
1: Ik vond dat ik keek altijd heel naar uit naar de schoolreisje.
0: Och, prachtig.
1: Was zo leuk altijd.
0: Ja, kamp vond ik ook altijd mooi hoor.
1: Ja, schoolkamp, ja.
0: Schoolkamp en dan met fietsje ergens naartoe en dan ergens logeren. Prachtig. En dan zo'n dropping op een bonte avond.
1: Ja.
0: Dat soort dingen. Ja, mooi hoor. Vanochtend trekt de regen weg. We hebben namelijk met wat enige regen te maken. Dan komt de zon even terug, maar wees niet te lang blijven. Want vanmiddag stevige buien met kans op onweer. Temperatuur vandaag tussen de 19 en 23 graden.

0: Mart Hooghamer en Billy Dans. Happy Sappy. Wij spelen even een rondje hard of zacht. En ik wil graag van je weten, wil je hem zacht of wil je hem hard?
1: Ja, tante Julia.
0: Dit is zacht.
1: Ik lijk alweer veel aan.
0: Boudewijn de Groot.
1: Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn
0: stoel. En tante Julia of wil je hem hard?
2: Ging Simor in plaats daarvan, lekker met mien aan de gang. Oh, Ali.
0: Dan doen we normaal. En Ali, laat het weten in een appie met het woordje hard of het woordje zacht. NPO Luister kun je ervoor gebruiken. Dat is onze handige, overkoepelende app van de Nederlandse publieke omroep. Als het gaat om alles wat met audio te maken heeft, radio en nog veel meer. Zo, zou bijna een commercial kunnen zijn dit. Vind je niet? Dus even kijken. Dan heb ik hier Harold erbij. Die heeft zich, dat hebben we niet meer gemeld gisteren, maar op een gegeven moment tijdens de uitzending kregen we een appie van Harold dat hij zich ziek, zwak en misselijk heeft afgemeld op zijn werk.
3: Ja, jongen, jongen. Ik zei nog tegen Harold, is het zo erg? Nou, hij kon dat niet meer volhouden gisteren.
0: Nee, 5 feestjes had hij gehad. Dat ging hem toch niet in de koude kleren zitten, Harold. Nee.
4: Hey, goedemorgen, Marcel Tinia. Goedemorgen, Club van Wakker Mensen. Harold hier. U doet een prachtig klasine vind. En ja, het is dinsdag, blijft dinsdag. Gaatverdarredarre, hè. Nou, gisteren om 9 uur naar ruzie gewoon. En vandaag, nou, ik moet vandaag de dame volmaken, maar ik moet toch een beetje, ja, s'nachts vissen. Daags druk, zeg maar, al niet. Maar, god man, wat heb ik het zwaar uit van dingen. Niet normaal. Tijden geleden dat ik me zo slecht voelde. Maar dat geeft niks. Het was een prachtig weekend. En ik ga er voor vandaag. Jongens, maak er een mooie dag van. Tot morgen. Mooi.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, even een klein applausje van onze, vind ik hoor. Want dit is wel karakter.
3: Dit is knap.
0: Dit is karakter. Dit zijn mensen uit het noorden die. Ik zeg niet dat mensen buiten het noorden dat niet hebben, maar dit is een noordelijke mentaliteit. Doorbeuken. Maar als het echt niet gaat, dan moet je gewoon. Ja, dan moet de handdoek in de ring, zeg maar.
3: Hij heeft het in ieder geval wel geprobeerd gisteren.
0: Hij heeft het wel geprobeerd, ja. Dat was heel dapper, Harold. Dan gaan we eventjes naar Twan. Goedemorgen, Twan.
5: Marcel, ouwe pentiebeuker. Tinus Thomas. Adjo, goedemorgen. Hey, Marcel.
0: Ja.
5: Doe voor mij maar hard. En, ja.
0: Ja.
5: Draait is anders, maak me nou niet gek, van Samuel Welt en Lil Kleine.
0: Oh ja.
5: Voor de verandering. Iedereen fijne werkdag. Geniet van der Deutsche Dienstdag. En tijd voor bier aan het einde van de dag. Adjo!
0: Adjo! Even kijken, Barry is er ook bij. Barry op het einde en die schrijft... Goedemorgen, Marcel en Tinia aan de club. Deze week een nieuwe collega mee om te kijken of dit werk iets voor hem is. Bij deze Jordi, heel veel succes deze week met mij. Een fijne dag allemaal en de groeten van Barry uit Klazinaveen. Dus een beetje een snuffelstage is het dan toch... als je wat werk gaat proberen.
3: Ja.
0: Even snuffelen.
3: Nou, wel leuk, wel. Ja.
0: Zeker.
3: Ja. Ik denk dat jij ook nog wel eens een keer een snuffelstage... We moeten eigenlijk nog een keer een snuffelstage voor jou regelen bij de bordenwassers.
0: Ja, dat zou ik fantastisch vinden. Och, dan zou er een droom uitkomen inderdaad.
3: Ja, dan moeten we echt nog even een keer voor jou gaan regelen.
0: Ja, maar sowieso in de cleaning. Ik vind cleaning echt satisfying. Ja, Maakt niet uit wat voor cleaning dat is.
3: Ik weet toevallig dat ik dat pas naar jou doorstuurde. Want er was volgens mij met Pieter Valley, toch? Dat die,
0: die heeft het ook in de familie of zo zitten.
3: Ja, die heeft dat in de familie zitten. Een neef of zo of een broer die daar heeft. En toen dacht ik, kijk, die moeten we hebben.
0: Ja. Nou, kijk, borden wassen, dat vind ik sowieso mooi aan de kant van de weg. Maar ik vind alles wat vies is en dat wat je met een cleaner kan schoonmaken, vind ik fantastisch.
3: Ja, maar ik vind dat borden wassen vind ik wel echt next level satisfying. Want die borden zijn zo vies.
0: Ja, ja.
3: En die worden dan zo mooi schoon dat ze helemaal prachtig. Weer nieuw lijken. Ja, dat is fijn om te kijken.
0: Ja, dat zou er een droom uitkomen.
3: Ik ga dat voor jou regelen.
0: Oh, dat zou fantastisch zijn. Dat zou de mooiste dag van mijn leven zijn, denk ik. Dat ik gewoon een dag mee kan om borden te wassen langs de weg. Meen ik serieus.
3: Gaan we doen.
0: Ja, Vince nog even snel.
6: Ja. Morgen Marcel, Tinus, Clubpie. Ja, ik ben in een week niet geweest. Want mijn kapitein was op vakantie. Maar vandaag is Ricardo eindelijk weer terug. Hij is helemaal bruin geworden uit Turkije. Dus we gaan met z'n allen even lekker betasten de hele dag. Want dat vindt hij zo lekker. En ja, Marcel... We willen graag keuze hard. Adjo.
0: Adjo. Nou, ik heb goed nieuws, want die is het geworden.
7: Dames en heren.
8: Ik zeg oeh. Oeh.
9: Hallo, ik ben Benny Olink en Marcel de Vries is onweer.

0: Damien van Os en Diamanten Ring. Wij gaan...
1: Vroege Vogel.
0: Op zoek naar een vroege vogel. En dat mag een hij of een zij zijn. Ik hoor altijd hier naast mij iemand zeggen die zegt... Ja, er zijn altijd wel weinig vrouwen die zich aanmelden.
2: Ja, dus dat mag altijd, altijd meer.
0: Ja, meer.
2: Daar word ik, word ik vrolijk van als er meer vrouwen zich even... Kijk, ik snap dat de drempel altijd voor vrouwen... Ja, en ik snap niet dat het zo is, maar dat is op een gegeven moment toch zo.
0: Ja.
2: Dat vrouwen de drempel hoger zien liggen, zeg maar, hiervoor om te appen.
0: Ja.
2: Maar ik zou zeggen, ik haal de drempel nu weg.
0: Oké, die is weg. Oké, dus kom maar door.
2: Maar mannen net zo goed,
0: oh,
2: hoor.
0: Net
2: maar
0: zo
2: ik
0: goed.
2: Vind, ja hoor, allebei. Maar ik zie altijd dat er meer vrouwen in de app zitten, of meer mannen in de app zitten
0: maar
2: dan
0: nu
2: vrouwen.
0: Gaan al die mannen denken van, ja, maar als Tinia zo meteen een vrouw ziet staan in de app, dan gaat ze die eruit
2: nee,
0: halen.
2: Nee, helemaal niet, hoor. Het kan best zijn dat ik zo meteen gewoon een man uitkies.
0: Random.
2: Maar ik vind het ook gewoon leuk om wat meer vrouwennamen te zien.
0: Ja, oké. Nou, meld je maar even aan dat het... Het advies om gewoon eventjes je naam in te sturen. En dan niet je achternaam, maar alleen je voornaam voor de vroege vogel. Dus je voornaam, dat is de ticket richting de vroege vogel van deze dinsdag. Als je in de uitzending komt, krijg je nog even wat leuks. En dan mag je nog een liedje aanvragen ook. Je favoriete liedje of een liedje waar je vanochtend zin in hebt. Dus je voornaam in de app NPO Luister mag en kan zo vaak als mogelijk.
3: Hij voorspelt.

0: Jan en Man, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend overheerst bewolking en later komen er buien voor. Met onweer, de wind is zwak, temperaturen vandaag 20 tot 25 graden. En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: Is juni nat en guur, later maakt het alles later duur.
0: Oké. Dankjewel, Janneman. We gaan naar het nieuws van 6:30.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden.
0: Zo, een raar verhaal daar. Verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een aantal files. Het is dinsdag, traditiegetrouw, altijd de drukste dag van de week. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal, West en Driebergen. 10 minuten door een ongeluk, daar is de weg weer vrij. Een minuutje of 10 ook op de A27 Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Avelingen. En de N242 Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9 wegwerkzaamheden. Een minuutje of 10. Zometeen Truckers Track gaan we even draaien. Je mag je melden bij 10 jaar voor de Vroege Vogel. Je doet even je voornaam sturen. Ja, en muziek gaan we lekker draaien van Kido van der Graaf.
3: Een dag zonder zorgen,
0: ja,
3: is Marcel in de morgen.
0: Zo is het.
4: NPO Sterren NL.

0: Amsterdam.
1: Vroege Vogel.
0: Melden bij Tinia, dat kun je de komende minuten nog eventjes voor de Vroege Vogel. Nou, laat het in ieder geval geen 10 minuten meer zijn, maar zoiets, een minuutje of 7, 8. Heb je de tijd om nog een appje te sturen voor de Vroege Vogel. Binnen nu en een paar minuten dus iemand in de uitzending die lekker vroeg deze dag begonnen is, net als wij.
2: Ja.
0: En ben je dat, dan meld je even met je voornaam in de NPO-luister-app. Je voornaam. Even kijken, dan even nog even een paar appies. Even wat Vroege Vogels, daar wordt al veel aangeboden wat betreft het schoonmaken. Er zijn een aantal mensen die hebben wat bedrijven en mensen doorgegeven van daar zou je mee kunnen lopen. Ja, dat zou echt de mooiste dag van mijn leven zijn als ik... Als zou het een ochtendje zijn of een middagje gewoon.
2: Ja, dat zou wel hartstikke leuk zijn, toch? Ja, ik wil dat eigenlijk wel even voor jou gaan regelen.
0: En dan?
2: Ja.
0: Wat is jouw voordeel eraan? Wat is jouw voordeel?
2: Ja, dat vind ik gewoon leuk voor jou.
0: Ah,
2: en ik weet dat jij daar zo goed op gaat. Dus ik zou dat zo... Ja, en dan moeten we eigenlijk gewoon even een soort microfoon meenemen. Dat we dat eigenlijk live in de uitzending eigenlijk allemaal mee gaan maken. Dat zie ik helemaal voor me.
0: Of gewoon een videootje kan ook, hè? Gewoon onder socials.
2: Ja, dat kan ook. Maar dan moet je op zaterdagochtend meegaan.
0: Maar zaterdagochtend?
2: Ja, wat wil je dan doen? Door de week gaat toch niet?
0: Ja, maar door de week zijn deze mensen allemaal aan het werk.
2: Je bedoelt deze middag dan een keer meegaan?
0: Ja, ik wil gewoon ergens langs... Dat zou het mooi zijn om ergens langs een snelweg... Die auto's
2: die zijn altijd goed vies, hè?
0: Ja, die zijn lekker vies.
2: Ja.
0: Ja, hoe smeriger, hoe beter. Dat is toch mooi?
2: Ja,
0: dat is een guilty pleasure, jongens.
2: Ja, die dag komt ooit nog een keer uit voor je, ik beloof het.
0: Dat zou de mooiste dag zijn. Ja, een dag met een gouden randje.
2: Ja, schoon randje.
0: Mooi gouden, maar schoon randje inderdaad. Ja.
3: Hey, goedemorgen Marcel, 10 jaar aan de rest van de club van Bakker en Mensen. Nou, het beloof weer een vochtige dag, dat worden vandaag. Maar goed, het meeste valt ernaast. Dus hey Marcel, 10 jaar, gooi er maar een harde in. Ik ben net opgestart en ik moet nog even wakker worden. Dus een harde zou wel lekker wezen. Nou, mannen, vrouwen, Tukkeloekie en de mazzel.
0: De mazzel. Er wordt hier nog een liedje aangevraagd voor Harold. Het liedje 's avonds een vent, 's ochtends absent. Van Chris Bauer. Zou er wel kunnen draaien voor onze Harold. Nou, ik moet zeggen, hij is er vandaag weer bij. En dat vind ik echt zo dapper. Want je kan er echt flink van aan de kloten zijn als je hebt gedronken. En je hebt het ook nog. Je hebt 5 feestjes gehad in 1 weekend. Gisteren sprak ik een man. Daar heb ik jaren mee gewerkt in de discotheek. En die was uitsmijter. Een beer van een vent. En hij is 66, ziet er nog steeds goed uit. Heeft heel goed gespierd. Maar hij zei, Mars, ik ben laatst op stap geweest. En ik ben daar zo kapot van geweest. Dat heeft wel een paar weken in mijn lijf gezeten.
2: Zo.
0: En toen heb ik gegoogeld, zei hij. Maar als je mijn leeftijd hebt, dan blijft dat ook heel lang in je lijf.
2: Oh?
0: Ja. Hoe ouder je wordt, hoe trager het verwerkingsproces, zeg maar. En als je jong bent, dan kun je na een avondje stappen. Dan ben je nou 's ochtends...
2: Dan kun je gewoon een marathon lopen de volgende dag.
0: Ja, dan kun je bijna... Ja, kan dat, ja. Maar hoe ouder je wordt, hoe langzamer dat verwerken gaat. Bizar, hè?
2: Ja, ja, nou ja.
0: Dus Harold, neem dit advies even ter harte. Je bent nog geen 66.
2: Je hebt er een paar weken last van.
0: Kapot. Ja, ah, dat komt wel goed. Deze dag die overleeft hij ook alweer. Morgen is het alweer woensdag, Harold. He, zo is het ook. Wordt nog van alles aangevraagd. Rutger van Barneveld wordt aangevraagd. Voor mij de zomerhit van 2026, zegt Fabianos. Fabiano, zou kunnen. Of we Peter Beentzen nog willen draaien, zegt Pim. Nou, ik neem alles even ter harte. We gaan eens even kijken wat we kunnen doen vanochtend. We gaan eerst even een truckerstrekkie doen, Tinus. En ik heb eigenlijk vanochtend wel zin in een liedje van Good Old. Daar komt hij. Gerard Schoonebeek. Gerard Schoonebeek.
2: Geleden dat we die daar iets van hebben gedraaid.
0: Daarom, en die heeft wel leuke liedjes gemaakt. En of dit nou echt een truckerstrek is, ja, ik vind van wel. Ik ben op weg, heet het. Dat klinkt wel goed, hè? De meeste truckers zijn natuurlijk ook. Ik ben op weg, dus... Vandaar de truckerstrek voor deze dinsdag 2 juni. Dus

0: We hangen aan Tines.
1: Wij hebben aan de lijn Dennis uit Gouda. En Dennis is timmerman.
0: Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, timmerman. Hoe is het?
2: Klopt, ja.
0: Oh, we hebben een beetje een brakke lijn, hoor ik, Dennis. Waar sta je?
2: Ja, ik ben nog onderweg in de auto en ik heb hem van de carkit af, maar dat valt nog niet helemaal mee.
0: Nee, nou, dat gaat allemaal goed, hoor. Maar volgens mij was eventjes net even een dip in de verbinding. Maar ik hoor je luid en duidelijk, Dennis. Je bent... Waar ben je naartoe?
2: Ik ben naar Amstelveen.
0: Amstelveen? Wat voor klus heb je vandaag?
2: Ja. Ik ga vandaag een badkamer tegelen.
0: Hé, hey, wat leuk. Timmerman is echt allround. Dan moet je van alles kunnen tegenwoordig.
2: Wij doen echt van alles.
0: Ja. Wat vind je het mooiste?
2: Wat vind ik het mooiste? Ik denk eigenlijk dit werk wel. Ik vind tegelen eigenlijk wel heel leuk.
0: Ja, hè? Tegelen, maar dat is wel een vak apart. En grote tegels, wat moet erin?
2: Nee, ja, vandaag valt het me 1,20 bij 60.
0: Oh, dat zijn nog behoorlijke jongens, toch?
2: Jawel, maar...
1: Tegenwoordig worden steeds groter, die tegels in de badkamer. Dat zie je steeds meer, hè? Ja. Dat echt de joekels van een tenen tegels worden gelegd.
0: Trend, ja.
2: Ja, je hebt tegenwoordig ook tegels van vloer tot plafond.
1: Ja.
0: Van vloer tot plafond? Hoe bedoel je? Ja. Qua lengte?
2: Ja, qua lengte. Oh, dus dat je steeds minder voegen hebt in een badkamer.
0: Ja, maar je ziet ze tegenwoordig ook wel die muren, gewoon die wanden gewoon smeren, hè?
1: Ja, dat klopt ook, ja. Maar ik vind het wel mooi, hoor, die grote tegels. Ja, ik vind het wel chic of zo in een badkamer.
0: Ja, vind ik ook, ja.
2: Zeker.
0: Nou, leuk, Dennis. Mooi klusje dus voor de boeg vandaag.
2: Zeker weten.
0: Lekker. Hoe vroeg ging de wekker?
2: Mijn wekker ging om 6:00.
0: 6:00. Nou, dan ben je er gewoon eentje, hoor. Dan ben je een vroege vogel. Vroege vogels hebben de dikste wormen, zeggen ze altijd. Met andere woorden, die doen de grootste halen doen die op een dag. En dat doe jij ook, Dennis. Succes met de klus zometeen. We gaan even wat leuks opsturen. Ja. En waar heb je zin in?
2: Ik heb zin in een liedje van Iris Berenson.
0: Gaan we regelen. Mooie dag.
2: Vertelde, dankjewel. Yo.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
3: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
2: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
4: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
2: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Dorien. Dan kijken we nog even naar het verkeer. Een paar meldingen van de ANWB. Het valt nog alles mee. 71 kilometer maar. Dit zijn de bijzonderheden. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 16 minuten. Wegwerkzaamheden op de N242 Middenmeer-Alkmaar tussen de Ring Alkmaar en de aansluiting met de A9. Een kilometertje of 6. Een minuutje of 10 aan vertraging. Succes.
1: Marcel de Vries.
5: Zet hem op. Toi, toi. Zometeen hier, Frans-Duits. Morgen is pas morgen. We gaan zometeen battelen. Twee liedjes gaan we even tegenover elkaar zetten. Maar eerst Fons Feurink en een avond voor in de boeken. De

0: en jij denkt maar dat je alles wat van mij.
1: Ja. Goedemorgen, Marcel.
0: Goedemorgen. 9 over 7. Goedemorgen, inderdaad. Dinsdag 2 juni. Ochtendshow hier voor Afrotros op Sterren NL Radio. Marcel in de morgen. Marcel is niet alleen hoor. Dat doet hij al een hele tijd met Tinia. Het is al een hele poos inderdaad, zit te drinken. Zal het al een jaartje of twee zijn, bijna?
2: Ik denk bijna wel een jaartje of twee, ja.
0: Verdorie!
2: Kijk, dadelijk is september officieel een jaar.
0: Ja, ja, officieel wel.
2: Officieel een jaar radio... Radioverkering.
0: Radioverkering hebben, potverdorie. Nou, doe maar.
2: In september en daarvoor ja ook al een beetje...
0: Ja,
2: ja, dat is gewoon al bijna 2 jaar, denk ik.
0: Bijna 2 jaar.
2: Ja, ik ben je dan wel een beetje zat aan het raken.
0: Nou, ik zou net zeggen dat je het uithoudt, inderdaad. Ja.
2: Ja, en jij bij mij.
0: Jawel, jawel. Je bent, ik...
2: Chill, een jaar radio... Radioverkering.
0: Radioverkering hebben, potverdorie. Nou, doe maar.
2: In september en daarvoor ja ook al een beetje...
0: Ja,
2: ja, dat is gewoon al bijna 2 jaar, denk ik.
0: Bijna 2 jaar.
2: Ja, ik ben je dan wel een beetje zat aan het raken.
0: Nou, ik zou net zeggen dat je het uithoudt, inderdaad. Ja.
2: Ja, en jij bij mij.
0: Jawel, jawel. Ik vind het wel makkelijk eigenlijk.

0: Nou ja, en voor de rest, dat geklagen, daar ben ik ook van gaan houden.
1: Van mijn geklaag?
0: Ja, soms, voor zessen is dat nog wel eens. Dan, voordat de dag begint, dan is het af.
1: Heb ik vandaag geklaagd dan?
0: Nee, volgens mij niet. Nee, maar ik onthoud niet zoveel, dus...
1: Nou, ik kan me niet herinneren dat ik vanochtend geklaagd heb.
0: Nee, vandaag ook niet, volgens mij. Nee.
1: Nee, en gisteren heb ik ook niet geklaagd.
0: Nee, je bent een beetje klaagvrij. Ja. Het gaat toch goed in je
1: ik
0: leven?
1: Ik heb eerder wel eens, zeg ik altijd, ik heb de eerste steen gelegd op de klaagmuur in Jeruzalem, maar...
0: Nee, je bent klaagvrij. Maar gaat dat goed?
1: Ja, ik denk het. Ik heb geen idee.
0: Moet niet vanzelf gaan allemaal.
1: Ik denk dat het komt omdat de zomervakantie bijna in zicht is.
0: Oh, is dat... ja, dat gaat wel snel, hè? Het is wel juni, inderdaad. Ja.
1: Lekker naar de camping aan het Gardermeer.
0: Nou, het is... Regio Noord heeft gewoon over een maand, dikke maand... heeft Regio Noord al vrij, hè? Heel vroeg dit jaar.
1: Extreem vroeg.
0: De Tweede Kamer wil af van de regel dat een kind automatisch de achternaam van de vader krijgt als ouders het niet eens worden. Een meerderheid lijkt voor een voorstel te zijn waarbij een kind dan juist beide achternamen krijgt. Volgens voorstanders past dat beter bij de gelijkwaardigheid van ouders. Nou, dat is niet eens heel raar eigenlijk. Zullen we denken.
1: Zou jij dat willen als jouw kind twee namen krijgt? Jouw achternaam en die van jouw ex?
0: Ja, waarom niet? Ja. Volgens mij is het ook zo. Volgens mij heeft mijn broer zelfs ook de achternaam er extra bij gekregen van zijn vrouw nu.
1: Oh?
0: Ja, dat kan ook. Daar kun je voor tegenwoordig als man ook voor kiezen.
1: Dat meen jij?
0: Ja, dan kun je dus... dan zie je die ogen groot worden bij jou.
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Ja, volgens mij heeft hij dat, ja.
1: Oh, wat grappig. Dus dan heet hij Jacob de Vries?
0: Ja, geen idee.
1: Oh.
0: Ja. Ja, und so weiter.
1: Und so weiter, ja.
0: Vandaag worden de rugnummers van Oranje voor het WK bekendgemaakt. Vooral nummer 9 zorgt voor nieuwsgierigheid, omdat nog niet duidelijk is wie dat nummer krijgt. Volgens Oranje Watchers zijn rugnummers tegenwoordig minder belangrijk dan vroeger. Maar voor fans blijft het altijd een leuk onderwerp. En wat misschien wel leuk om even te weten, later deze ochtend gaan we bellen met scheidsrechter Bas Nijhuis. Een van de bekendste scheidsrechters van het land. En dan gaan we het hebben over het aanstaande WK. En Nederlanders die gaan minder vaak uit eten in een restaurant... en kiezen juist vaker voor afhalen en bezorgen. Dat blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken dat daalde opnieuw... terwijl online bestellingen juist toenamen. Volgens de bank lijkt gemak voor veel mensen meer belangrijker te worden. Het gemak om eventjes wat aan de deur te laten bezorgen. Maar het is toch juist leuk om even uit te eten?
1: Oh, dat vind ik ook. Ja, ik dat zou jij ook wel last van hebben. Ja, in Dokkum zou er misschien minder zijn. Maar ik woon echt in die boerendorpen. Ja,
0: nou, wat denk je waar ik woon?
1: Nee, maar jij woont echt wel in een stadje nog wel. Ik denk dat bij jou wel makkelijker bezorgen is. Maar bij mij heb je...
0: Oh, dat wel, ja.
1: Bij mij heb je echt dat bezorgen. Dat duurt en nog een uur, zeg maar. Omdat het echt van een andere dorp moet komen of een andere stad.
0: Ja.
1: En dat zit zo niet in mijn systeem om thuis te laten bezorgen.
0: Nee, dat
1: gewoon
0: omdat
1: dat bij ons helemaal niet zo is.
0: Nou, ik vind het ook niet zo leuk hoor, thuis. We halen wel eens patat, maar dan haal ik het ook echt. Maar dan komt de snackbar zit op de hoek, dus...
1: Ja, dat scheelt.
0: Hoeft niet zo ver te lopen. Vanochtend trekt de regen weg. Dat gaat noordwaarts weg. En dan later komt het zonnetje er eventjes bij, maar... Wees er niet te blij mee, want vanmiddag dan krijgen we opnieuw buien. Het zijn er stevige buien met kans op onweer. Temperatuur vandaag tussen 19 en 23 graden.
2: Heb je Tinus en Marcel?
0: Daar zijn Tinus en Marcel inderdaad.
2: Ze zijn alweer in taal.
0: Ja, voor dag en dauw.
2: Niet voor henzelf, maar speciaal voor jou.
0: Ja. Zitten we hoor.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Donnie Senna.
2: God, waar blijf je nou?
1: Yes. We zijn er.
3: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The Battle.
1: Tijd geworden voor The Battle. We gaan weer even strijden met het mes tussen de tanden, beste Tinia.
4: Dat is niet zo lekker, mes tussen de tanden.
1: Wat zeggen ze dan? Het mes tussen de tanden. Dan ga je strijden.
4: Nou ja, ik ga vandaag in ieder geval strijden met de rolleman van Leni Gerrits.
1: Hey!

mijn wiegje stond ook in de rolleman, hè? Ja, eerste jaartje stond het wiegje van kleine Marcelletje. Die stond in een staakerven. Dan gaan wij naar team Marcel. Ik dacht ook aan een meezingetje van...

0: leuk toch, jongens?
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: Laat me weten welke jij leuker vindt. Is dat Leni Gerrits met De Rolleman? Alweer van een jaartje of 12 geleden. Of ga je voor Niels Korshuizen met Marilou? Je kan stemmen gratis bovendien in de NPO Luisteren. Wijst zich allemaal vanzelf als je even kijkt in het kanaal van Sterrenl en op bericht gaat klikken. Dit is

0: Lekker ding.
1: Wauw.
0: John West, Lange Frans en Lekker ding.
2: Marcel in de morgen. The battle.
0: We zijn aan het battelen geslagen. En ik denk dat het weer sinds lange tijd heel spannend gaat worden. Tenminste, het zit nu echt akelig dicht bij elkaar. En het is nu een keer niet gespeeld. Maar het is echt waar, jongens. Geloof me. Het is de rolleman tegenover Marilou. Maar welke vind je nou het leukst?

0: En is gratis bovendien, dus help het liedje en het team naar keuze. Vanochtend veel bewolking. Er trekt een regengebied met buiige regen noordoostwaarts over het land. Daarachter breekt de zon weer door, maar ontstaan in de middag ook weer stevige buien. Er is kans op onweer, veel regen in korte tijd en windstoten tot 75 km per uur. Bij een meest matige wind uit zuidelijke richting wordt het zo'n 19 graden tot lokaal 23 graden nog. Nou, vanavond en vannacht dan valt er verspreid over het land een bui. Het koelt af naar een graad of 11 tot 14. En dan morgen zon, wolken en een enkele bui bij 21 graden, als het 's avonds maar droog is. Ben je niet? Of eigenlijk 's middags al, bij de repetities van het muziekfeest.
1: Ja, dat zou mooi zijn, ja. Anders gaan mijn haar krullen morgen.
0: Zitten we daar weer mee. Krulli. Het is 1 minuut over 7:30.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
3: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
2: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen.
0: Alright. Dankjewel, Dorien. Verkeersinformatie van de ANVB, 235 kilometer. Nog weinig bijzonderheden deze ochtendspits. De A1 Apeldoorn en Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. Een minuutje of 11. De A7 Zaanstad naar Horen. Voor Horen heb je een kwartiertje door een kapotte vrachtwagen. En de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Westervoort en Ouddijk. Kapotte vrachtwagen, rechte rijstrook dicht. Daar heb je bijna een kwartier extra rijden.
4: Marcel in de morgen.
5: Ja. Is dat Marcel van die Rundfunk?
6: Jawohl.
5: Der Deutsche Dienstag.
6: Der Deutsche Dienstag.
0: Het is dinsdag en inderdaad, der Deutsche Dienstag. Ik heb er de afgelopen week een beetje met de pet naar gegooid. Zeg ik hier eerlijk. Ik heb niet zoveel Deutsche Schallplattes gedraaid. Maar ik vind, vandaag moeten we er gewoon even eentje doen. Zal ik er eentje van mijn hand doen? Of zeg je van, we vragen onze lieve luisteraars. Wat wil jij? Wat zullen we doen?
1: Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd waar jij dan mee zou komen eigenlijk.
0: Oh. Ja, zijn onze luisteraars er ook blij mee, denk je?
1: Weet ik niet, maar ja, ik gooi een keer even. Ja, ik ben wel even. Jij ging natuurlijk vanuit dat ik voor de luisteraars zou kiezen.
0: Dat dacht ik wel, ja.
1: Maar ik ga vandaag even voor jou kiezen.
0: Oké, nou, dat is heel aardig. Dat is bier.
1: Maar jij hebt namelijk geen idee.
0: Nou, dat klopt.
7: NPO Sterren NL.
8: De nummer 1
7: in Nederlandstalige muziek.
0: Ik ga je zo meteen verrassen.
1: Oh. Beloofd.
7: NPO.

Schuitmaker en deze nacht daarvoor Samuel Welten en de bankzitters. We zijn aan het bettelen. En de stand van zaken momenteel, dames en heren, is 50-50, zeg ik hier eventjes. Het is echt 50% tegenover 50%. Dus wie maakt ons... Attentie! Wie maakt ons los?

0: hebben vandaag echt alle stemmen nodig. Wilde Moelie op spitsdrijver, maar iedere stem telt vandaag. Kom maar door.
1: Marcel in de Morgen.
2: Is dat Marcel van die Rundfunk? Der Deutsche Dienstag.
1: Der Deutsche Dienstag.
0: Ja, stemmen doe je in de NPO-luister-app. Het is gratis. Gratis bovendien, dus kom maar door. Ik heb nog een kwartiertje ongeveer om een stem uit te brengen. Dus je kan nog, ja, je kan je boterhammetjes nog smeren. Je kan nog langs het toilet, de krullen kun je er nog in doen. En maakt niet uit.
3: Pak koffie kan je nog pakken.
0: Pak koffie en dan kun je nog stemmen.
3: Ja.
0: Want het kost maar een paar seconden van je tijd. Mits je de app hebt. En ja, je kan zelfs in deze tijd die we nog hebben, kwartiertje, kun je de app downloaden.
3: Ja, dat is echt, binnen no time is dat gedaan. Ja. En tipje, ik ga er toch weer eventjes over beginnen. De geweldige punaise-functie.
0: God.
3: Daarmee zet je het sterrenkanaal vast natuurlijk in onze app. Want we zitten natuurlijk met nog veel andere collega-zenders in die app.
0: Ja.
3: En dat is allemaal niet nodig, want je hebt er maar eentje nodig.
0: Ja,
3: en dat is sterrenkanaal.
0: Ja.
3: En als je dan even op punaise klikt, dan staat hij altijd standaard aan. Of in ieder geval gaat hij standaard aan. Meteen.
0: NPO Radio 1 vind ik ook een belangrijke zender. Die is ook nodig. Die is ook nodig. Ja, voor nieuwsvoorziening vind ik af en toe vind ik nog wel eens lekker in de auto even luisteren. En ik moet zeggen, er staat ook stiekem nog wel eens een ander kanaal aan van de NPO.
3: Ik zou je zeggen, ik heb echt nog nooit naar radio geluisterd.
0: Wat heb je nog nooit?
3: Naar radio. Dat trouwens één keer toen jij daar te gast was.
0: Waar?
3: Dat is de enige keer dat ik Radio 1 heb geluisterd.
0: Oh, Radio 1, heerlijk. Ja, dat zou ik graag horen. Ik vind het wel leuk.
3: Ik ga toch niet, ja. Ik vind dat hoor ik wel, dat zie ik op het NOS-journaal wel, als avonds nieuws.
0: Oké. Ja, dat is hetzelfde, hè? NOS, Radio
3: 1. Ja, weet ik. Maar ja, op de radio wil ik gewoon ook lekker muziek horen.
0: Oké. Ja, nou ja, kijk, zoveel mensen. En ik hoor graag een gesproken woord.
3: Ik wil nog even terugkomen. Net wat luister jij nog meer dan? Klassiek zeker?
0: Nee. Klassiek, daar krijg ik echt pijn in mijn buik van. Och, de instant hoofdpijn krijg ik als ik klassiek hoor.
3: Oh, dan weet ik het al. Voor niks.
0: Nee, ook niet. Nee, maar ik kan heel veel dingen wel waarderen, hoor. Echt wel. Ik heb Radio 2 veel opstaan en 3FM wel. Ja. Maar goed, nu wijken we uit. En tegenwoordig,
3: enge muziek.
0: Enge muziek ook. En ik heb nu DHB Plus in mijn auto's. Sinds ik die andere auto heb, dan gaat de wereld voor me open.
3: Dan gaat de wereld voor je open.
0: Maar het is niet normaal hoeveel radiokanalen er zijn.
3: Ja, bizar, hè?
0: Ja. Heel veel overbodig, vind ik ook. Oké, jongens.
3: Gewoon maar bij eentje zijn, lieve mensen.
0: Hyper. Het is tijd voor een Duitse shoutplaat. Ik heb even mijn collectie even geopend, Tinia. En ik heb er, denk ik, eentje gevonden.
3: Oké, ik ben benieuwd.
0: Ben je klaar voor?
3: Ik laat me verrassen.
0: Ja, laat maar eens.
2: Der Deutsche Dienstag.
1: Der Deutsche Dienstag.
0: En in eerste instantie denk je van, hey, is het 4 mei als je dit hoort? Maar dat is het niet.
3: Polka,
0: nee, maar het is een topplaat is dit. Dit is de Peppe Lienhardt Band en Swiss Lady. Hoor eens even. Topplaat. Deutsche Dienstag.

0: vond je hem?
1: Ja, ik vond hem op zich wel gezellig. Maar ik denk dat bij jou vooral het ging om het fluitje, denk ik, of
0: ja,
1: niet?
0: Akkoord.
1: Ja, dat
0: klopt
1: inderdaad.
2: Der Deutsche Dienstag. Marcel in

0: Moord van Hemert.
1: Mona Lisa.
2: Jeetje zeg, wat legt zij die lamp?
3: Marcel in de morgen.
0: Oké, jongens, wij moeten even praten. Want we lopen maar de hele tijd gelijk op in de battle. En we hebben dus elke stem zo'n beetje nodig. Mocht je nu nog last minute, deze laatste vier minuten... nog in de gelegenheid zijn om een stem uit te kunnen brengen... en dan is dit nog wel het moment. Dat zou fantastisch zijn. Mijn dank is grenzeloos. Echt... Dat bestaat geen einde. Zoveel dank heb ik als je gaat stemmen voor Niels Korsuijs. Dat zou top zijn. Kijk, stemmetje voor Rolleman is ook leuk.
4: Je hoeft niet te vragen, ik kom van de wagen in de Rolleman. Daar stond
0: met maar nog een extra stemmetje voor deze.
4: Jij zei Marilou, als je naar me kijkt, dan hoop ik dat...
0: Zou ook top zijn. Aangezien Tinia gisteren al een winst heeft weten te pakken... zou het leuk zijn als ze gelijk komen te lopen. De nou. Laatste vier minuten zijn ingegaan. Ja, het is toch leuk.
5: 2-0 voor 10 jaar is ook op zich ook niet heel erg.
0: Ik gun je veel, maar dat net niet. Stemmen doe je in de NPO Luister-app op Leni Gerrit. Niels Korsuijzen. En dan zo meteen na dit liedje, dit meesterwerk kunnen we al zeggen... van het goede doel, hebben we de uitslag. Dus doe je best. Dit is de nooduitgang.
6: Ik moet...

0: is de nooduitgang.
1: Meestal onder het groene bordje. Onder het groene bordje is de nooduitgang, Tinia. Weet je, die hebben we hier ook hangen, hè? Hier het gangetje.
2: Ja,
1: zien?
2: Ja.
1: Als het goed is, dan moeten ze overal wel eens een beetje hangen in ieder bedrijf. Het is tijd voor het laatste liedje voor het nieuws van 8 uur. Het liedje met de meeste stemmen. En dit, hoe lang is dit geleden dat dit gebeurd is?
2: Ja, ik ga even koffie halen. Ik ben er klaar mee.
1: Nou ja, het hoeft dan ook weer niet. We hebben nog een heel gezellig programma.
2: Maar dit is wel heel gemeen, dit.
1: Nou,
2: het eindstand is 50-50 en dat kun je ook in de app zien.
1: Ja.
2: Je kunt alleen niet de getallen zien in de app. Alleen de percentages. En die percentages zijn op 50-50.
1: Ja, 50-50.
2: En wij kunnen hier dingen zien. En echte getallen. En ja, er is maar 2 stemmen verschil. En degene die 2 stemmen meer heeft, dat is Marilou van Niels Korshuizen.
1: Op. 2 stemmen maar, hé.
2: Ja,
1: zo'n hele nare is dit.
2: Dit is echt een steek onder water.
1: Ja. Van niemand bewust natuurlijk ook.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
3: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
2: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
4: Minder bewegen, toenemen in gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
2: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur.
5: Zo.
2: Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Dan kijken we naar het verkeer. 372 kilometer, behoorlijk druk op de weg. Een paar bijzonderheden. De A1 Apeldoorn en Amersfoort tussen Stroem en Voorthuizen 19 minuten. A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum West en, let eens op, Moergestel. 36 minuten.
7: Zo.
6: Nu al.
7: Nu al.
6: Maar we zijn nog niet begonnen.
7: We zijn nog niet.
6: Voor Moergestel.
7: Ja, die willen natuurlijk vooraan staan.
6: Ja, dat snap ik wel. Morgen hebben we het muziekfeest in Moergestel, maar dat is... Nou ja, dat 36 minuten. Dit zal toch een andere oorzaak hebben, denk ik. Linkerrijstrook is daar gesloten. En de N246 Westgrafdijk naar Beverwijk. Dat is tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514. Daar heb je een minuutje of 40.
8: Ik wens u weer een heel fijne, mooie dag met uw krachtenprogramma.
6: Nou, dat is heel aardig.
1: Marcel de Vries.
6: Ja, en Tinia zit hier ook. Zeg maar even hallo.
7: Oh, hallo.
6: Hallo.

0: Nummer zou doen 8 over 8. Goedemorgen. De dinsdag van 2 juni alweer, Tinia.
1: Het gaat hard.
0: Gaat hard.
1: Het is zo kerst.
0: Nou, laat het eerst maar een zomervakantie worden. En dan komt daarna wel weer de periode richting de Christmas days.
1: Nee, maar dat is toch zo? De tijd gaat veel te hard. Ik heb het idee dat het ieder jaar ook steeds sneller gaat.
0: Dat heeft te maken met dat je ouder wordt.
1: Dat denk ik, ja.
0: Ja, maar dat is echt zo. Dat als hoe ouder je wordt, hoe sneller de dingen gaan. Ja.
1: Ongekend. En dan ben ik nu nog wel 27. Moet je nagaan. Dat gaat nu al snel.
0: Ja, nou ja, ik ben zometeen augustus nog maar 45. Tenminste, hoop ik dat ik dat kan zeggen. Ik hoop het dubbele te halen. Dat is mijn doel.
1: Oh ja.
0: Dat is 90.
1: Ja, dat is wel een beetje een gemiddelde...
0: Gemiddeld? 90? Dat is hard, nee. Oud, toch?
1: Nee, maar... Ja, niet gemiddeld, maar ik bedoel meer de meeste... Ja,
0: ja, ik denk dat het toch eerder tussen 75 en 85 ergens ligt. Zoiets, denk ik. Gemiddeld gezien. Hoe oud wordt gemiddeld? Doe eens googelen. Doe eens ChatGPT. Ik hoor iedereen... ik ken zoveel mensen, maar ik hoor ze ook allemaal zeggen... Ja, heb ik even gevraagd aan ChatGPT. Dat is, we moeten niet te veel geloven van ChatGPT. Niet dat hij altijd gelijk heeft.
1: Nou, ik heb nu gewoon even aan Google gevraagd. Want die heeft tegenwoordig ook gewoon een AI-overzicht.
0: Oh, ja?
1: Dus die
0: ja?
1: Antwoordt dat eerst meteen met AI.
0: Gemiddeld?
1: En hier staat de gemiddelde levensverwachting in Nederland bij de geboorte is 81,6 jaar.
0: Ja, ja.
1: Als je er nu... is hierbij dus wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen ja. Worden 80,5 jaar.
0: 80,5.
1: En vrouwen 83,3 jaar.
0: Okay, dus als ik 90 inzet, dan ben ik lekker...
1: Ja, dan heb je 10 jaar bonus.
0: Dan leg ik de lat hoog.
1: Ja.
0: Ah, met mijn sportieve gestel moet het lukken.
1: Ja, ik denk toch wel eer dat wij die leeftijdsgrens bereiken... en jij ook wel, dat dan de gemiddelde leeftijd denk ik ook wel hoger ligt, of niet?
0: Ja, maar goed, ja, ik ben uit 81, hè. Ik ben niet van 2026. Ik denk als je nu geboren... Er zit al zo'n verschil in, toevallig hadden wij het thuis over. Ik was redelijk snel langer dan mijn ouders.
1: Oh ja.
0: Toen dacht ik van, dat zijn ook maar onderdeurtjes. En nu heb ik heb een zoon van 12... Prachtige jongen, en die wordt over een paar weken wordt die 13. Maar die is nu even groot als mij.
1: Ja,
0: en die is nog maar 12. Dus ja, waar gaat het naartoe, weet je wel? Ik denk als we 20, 30 jaar verder zijn... dan worden de kinderen 2,50 meter. Nee, gekscherend. Nee,
1: ja,
0: maar,
1: ik ben maar 1,60 helaas.
0: Nee, maar ik denk door al het voedsel en de vitamine, ingrediënten... alles en ramtam die we krijgen... Ja, dat doet wel wat met je...
1: Ja, maar ook gewoon de medische zorg en zo.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker.
1: Ik denk dat daardoor wel... Ja, ik denk dat de gemiddelde leeftijd wel echt hoog gaat liggen...
0: Ja,
1: van de mensen die nu geboren waren of 10 jaar geleden zijn geboren.
0: Nou ja, Michael Jackson had het er toen al over, hè. Die wilde zich laten invriezen.
1: Ja. Ja,
0: en dan met
1: die
0: een aantal jaren...
1: niet helemaal.
0: Nee, spoorde niet meer. Hij spoort niet meer.
1: Spoorde, ja. Klopt.
0: Ja, spoorde. Steeds meer mensen die kiezen voor de internationale trein. Dat lezen we vanochtend in de krant. Eurostar die vervoerde vorig jaar 4 miljoen reizigers van en naar Nederland. Vooral de routes naar Londen en Parijs die waren populair. Ook kondigt Eurostar nieuwe verbindingen aan... waaronder een trein tussen Amsterdam en Genève. Oeh, dat is prachtig daar. Steeds meer mensen die kiezen voor de internationale trein. Dat lezen we vanochtend in de krant. Eurostar die vervoerde vorig jaar 4 miljoen reizigers van en naar Nederland. Vooral de routes naar Londen en Parijs die waren populair. Ook kondigt Eurostar nieuwe verbindingen aan... waaronder een trein tussen Amsterdam en Genève. Oeh, dat is prachtig daar. Schoolreisjes, kampen en excursies die staan op steeds meer scholen.

0: voor steun flink stijgen en roept het kabinet op om in te grijpen. En jonge ondernemers die moeten dit jaar minimaal 18 miljoen euro bezitten om in de top 100 van de rijkste self-made miljonairs onder de 40 jaar van quote te komen. Dat is een miljoen meer dan vorig jaar. De lijst wordt opnieuw aangevoerd door Job van der Voort van Remote.com met een vermogen van 675 miljoen euro. Opvallend is dat er slechts 5 vrouwen in de lijst staan. Dan heb je toch ook een geld.
1: Zo, maar ik ga nu even googlen hoe oud dat die Job is.
0: Job
1: van der Voort, eens dus even kijken.
0: Jarige Job.
1: Leeftijd.
0: Job van der Voort, leeftijd.
1: 35 jaar oud.
0: 35 jaar
1: zo,
0: oud.
1: Zo, en nu al zoveel geld hebben,
0: 675, dat krijgt hij in zijn leven niet
1: ik
0: meer op.
1: Ik doe toch echt wat verkeerd.
0: Nou ja, weet niet of je het verkeerd als je maar naar je zin hebt, toch?
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Gaat niet om geld allemaal in the world. Nou ja, het gaat in de world wel om geld, maar bij mij niet. Nee, dat is bij mij niet. Ik heb geen cent te makken. Vanochtend trekt de regen weg. Later deze ochtend dan krijgen we wel weer een zonnetje terug. Maar vanmiddag stevige buien met kans op onweer. Dat wordt 19 tot 23 graden. Temperatuur is goed.

0: En Marcel, ja. Die krijgt er plezier in.
1: Nou ja, die heeft er heel veel plezier in inderdaad. We hebben zometeen namelijk de paradeplaat van Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios. En we gaan zometeen nog even spelletjes spelen voor wat leuke prijzen. Maar eerst de Sound Selection en Mississippi.

0: Adio. Oh, dat, dan houdt het op. Ciao. Oké, okay, ciao. Excuses. 19, ik stond lekker in het liedje. 19 over 8. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Samen met Tinia hier iedere maandag tot en met vrijdag, dames en heren. Voor de nieuwkomers van 6 tot 10. Wij zetten onze wekker voor 4 uur. Hè, speciaal voor jullie. Dat doen we niet voor onszelf. Want wij denken ook iedere ochtend heb ik dat bijna. Om 4:15 als dat ding weer gaat, dan denk ik...
1: Ja, dat denk ik ook altijd. Ik, waarom doe ik dit?
0: Nou ja, voor onze lieve luisteraars.
1: Ja, en dan vervolgens ben ik wakker en denk ik, oh ja, ja. Leuk, zin
0: ja.
1: in.
0: Leuk, ja, zin in, ja. Ook als ja, je weet dat ik hier weer zit.
1: Nou, dan iets minder.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. Nee, we doen het met heel veel plezier, jongens.
1: Oh, absoluut.
0: En zeg ik even een heugelijk moment, want we gaan eventjes... we gaan niet schakelen met Moergestel, dat gaan we morgen doen. Maar daar in het zuiden, in Moergestel, daar wordt die gebouwd op dit moment, op het plein.
1: Geswoegd.
0: Daar wordt geswoegd. We kregen al een appje van Joop inderdaad, want Joop is daar ook bezig met collega's. Daar wordt gebouwd aan de feesttent. Nee, de tent van het muziekfeest. Nou,
1: ja, het is een soort feesttent.
0: Het is, ja.
2: Welkom in de feesttent. Welkom de allerleukste party van het dorp. Welkom in de feesttent.
0: Dus we moeten even de mannen en vrouwen en iedereen die daar aanwezig is... even veel succes en plezier wensen natuurlijk. Want je moet er ook heel veel plezier bij hebben. Dat is natuurlijk een heugelijke aangelegenheid. Morgen is het eerste muziekfeest op het plein in het mooie Moergestel. Morgen gaan we daar ook uitzenden. Dat gaan we morgen doen, dus je hoeft morgen ook... nou, je krijgt de show zelf niet mee.
1: Nee, dat wel komt backstage. Later op televisie.
0: Dat is voor tv bedoeld natuurlijk. Zo is het ook. Dus we gaan zo meteen even wat gezellige muziek draaien. Ook onder andere voor de mensen daar op het plein in Moergestel. Maar eerst... Luister.

0: Draaien, paletje rond en rond en in het winnende getal. Dan ga je prijzen pakken, dat zal.
1: Dit is 06 Roulette.
0: Ja. Dat zal.
1: 06 Roulette.
2: Nu al?
3: Nee, ik ben hem aan het klaarstomen.
2: Oh, nou, rollen maar met dat ding dan.
3: Oh,
2: het is een snelle worp was dit.
3: Het was een snelle worp, maar...
2: Was dit wel een eerlijke
3: worp? Nou, dit vond ik zeker een eerlijke, want hij is op een mooi cijfer gevallen.
2: Oh.
3: En ik zeg cijfer, omdat hij op maar één cijfer is gevallen.
2: Yeah.
3: En dat is vandaag cijfer 7.
1: 06 Roulette.
2: Dat is de Lucky 7.
3: De Lucky 7.
2: Lucky 7 is hier op gevallen. Nou, mocht je een 7 in je nummer hebben, net als deze jongen, maar ik mag niet meedoen, dan mag jij wel meedoen daar aan de andere kant van de radio. Je mag een appje sturen naar Tinia voor de prijzen, onder andere de Sterren NL Big Shopper. En andere leuke prijzen kun je winnen als je even een appje stuurt met jackpot. Jackpot is het woord als je dus een 7 hebt. Ik zeg even tussen neus en lippen door, dat mag en kan je zo vaak als mogelijk appen. Is gratis.

0: Rob de Nijs en Bangerhart. Mooi einde. Dat is goed, goed aangewerkt, dit liedje. Dus, kijk, dus, dat was de tijd in de studio was al niet op. Kijk, je boekt een studio natuurlijk op een gegeven moment qua tijd. En dan, als de tijd op is, dan zeg je tegen technisch... maak maar een fade-out. Maar oh, dit ja. is geen fade-out. dit is gewoon keurig afgewerkt liedje. Rob de Nijs, Bangerhart in de ochtendshow. Marcel in de morgen. Moeten we nog even melden wat voor cijfer we hebben in de roulette.
1: 06 roulette.
0: 06 roulette spelen we.
2: Een 7.
0: Een 7?
2: Ja.
0: Oké, nou, we gaan het beleven met cijfer 7. Heb je die, dan mag je je even laten horen in de app met het woord jackpot. Wij weten dat natuurlijk niet, dus je moet je even laten horen met het woordje jackpot. Kom maar door.
3: Hey, voor...

0: schijnt de zon.
1: Schijnt de zon misschien vandaag.
0: Zou wel lekker zijn, toch? Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend overheerst bewolking en later komen er buien voor. Met onweer. De wind is zwak. Temperaturen vandaag 20 tot 25 graden. En hier onze spreuk.
0: Ja.
2: In juni nat en guur.
0: Nat en guur.
2: Later maakt het alles later duur.
0: Ja, ja. Dankjewel, Janneman. We gaan naar het nieuws van 8:30.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
4: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
3: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal.
0: Ja, laden, laden. Verkeersinformatie van de ANWB, 368 kilometer totaal. Dit zijn de bijzonderheden. De A7 Zaanstad naar Horen. Voor Horen heb je een minuutje of 3 door bergingswerkzaamheden. De A12 Arnhem-Utrecht voor Maarsbergen, kwartiertje. Een minuut of 6 op de A16 Rotterdam-Breda voor Rotterdam-Feyenoord. En A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 10 kilometer, half uurtje.
5: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
0: Jeroen van Zelst.

0: onverzelfde en jouw liefste wens.
1: 06 Roulette.
0: Zometeen, dan gaan we iemand blij maken met wat leuke prijzen. Dan zeg ik hier even, preek voor eigen parochie, leuke prijzen. Maar het zijn ook echt leuke prijzen. Dus die kun je winnen als je een cijfertje...
2: Nummer 7 in je nummer hebt.
0: Een nummer 7 in je nummer hebt, ja.
2: Cijfer 7 in je 06.
0: Ergens, nou, mocht je die hebben, dan stuur je even het woord jackpot. Jackpot. Zou mooi zijn. Zo meteen over een minuutje of 10, dan hebben we de winnaar. En in het volgende uur gaan we even bellen met Bas Nijhuis. De scheidsrechter, zeg ik er even bij. En eigenlijk alles kunnen, want wat kan die man niet?
2: Ja, inderdaad.
0: Hij doet veel.
2: Hij doet ontzettend veel.
0: Hij is ook hobbyboer, is hij natuurlijk.
2: Ja, ook
0: hobbyboer
2: nog,
0: is
2: ja.
0: Altijd mooi om te zien, die videootjes.
2: Mooie alpaka's heeft hij. Alpaka's.
0: En, die,
2: dat was wel schattig, want dat had hij volgens mij pas een filmpje over geplaatst. Ja, gisteren was dat, hè?
0: Gisteren stond hij online. Er was een alpaka bij hem, die moest even afkoelen, dus die ging het water in.
2: Dat was echt heel schattig.
0: Ja, nou, we gaan hem straks even bellen. Ja, en in de tussentijd, jongens, doe ik jullie even een heel klein updateje. Want gisteren heb ik mijn ideeën gedropt. Mijn last minute idee om toch nog een WK-liedje te doen. Wat doe jij? Breek je hier de boel af?
2: Ik stok mijn been tegen de tafel.
0: Doe even normaal, zeg. Wil je naar huis of zo? Dat we hier de boel afbreken?
2: Helemaal niet.
0: Oh. Nee, maar gisteren een idee gedropt om een WK-liedje te maken. Een voetballiedje. En daar heb ik even een weekend over vergaderd met mezelf. En ik ben eruit gekomen op een liedje van goede vrienden. Waar ik in het verleden heb ik daar wel eens wat vaker mee gedaan. Met de Duellezen. Die komen bij mij uit de buurt. Dat is een producersduo. En die treden bij ons echt ieder weekend op met bij menig feest. Zetten ze de boel op de kop met hun muziek. En ze hebben ooit een liedje gemaakt waarvan ik toen gezegd heb... Dit is zo zonde dat het in het Fries is. Want heel veel mensen verstaan het niet.
2: Ja, ik versta er echt helemaal niks van.
0: Nee, maar ja, je weet ook niet waar het over gaat. Want het heet Bie Melle. Nou, je moet het weten, bij ons in de buurt is een kroeg... en die wordt gerund door Melle.
2: Wow.
0: Dat is de eigenaar. Ja. En dan wordt er... Ja, een liedje gaat daarover, zeg maar. Dat ze een avond al zitten en dan zitten ze bier te drinken. En weet ik het, de DJ die draait leuke plaatjes... en ze slaan op de boksbal. En daar gaat het over. Het is eigenlijk niks zeggen, maar het is eigenlijk ook wel weer heel tof. Want het is een heel grappig liedje. En ik dacht van ja, wat nou als we dat liedje gaan gebruiken... niet misbruiken, maar dan met die jongens erbij. Kijk, ik kan niet zingen. Dat is vorige keer wel gebleken. Dus dat moet ik niet meer gaan doen misschien... Voor deze ronde sla ik hem even over, dus geef ik hem graag door. Maar wel heb ik de tekst geschreven. Nou, dit is het liedje voor degenen die het niet kennen... en de gisteren niet hebben geluisterd. Klein stukje van het liedje. Het is echt feestelijk. Het is een beetje, zoals onze 1 april grap... een beetje happy hardcore is het. From the

0: Wie,
1: kan
0: je?
1: Deze, oh ja, hier. Ah, ja, dat vind ik leuk.
2: Ik vreeg het die wat in de onderhand. We hast toen die verstaan.
0: Nou ja, goed, dat is Fries, dus daar heb je niks, heb jij niks aan. Je verstaat het niet. Heel veel mensen verstaan dat natuurlijk niet. Dus ik heb daar een Nederlandse tekst opgeschreven. Maar dan, ja, in de voetbaltrend, zeg maar. In de voetbalsfeer.
1: Ik ben echt ontzettend benieuwd.
0: Ja, nou, en de update is dat de jongens die hebben gisteren de studio hebben ze aangeslingerd. Maar dit liedje is al van 2019. En dat klinkt dichtbij, maar dat is al 7 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dus de computers zijn geüpdate inmiddels in die studio. En die jongens die missen nog 2 plugins, noem je dat dan. Die heb je dan nodig voor ja, bepaalde dingen te doen in je liedje. Die gaan ze nog even erbij scharrelen. En dan kunnen ze het project weer doorwerken, zeg maar. Dan kunnen ze weer mee verder borduren. En dan gaan ze het liedje, ik denk vandaag ergens, inzingen. Ja, en dan, ja.
1: Ik ben echt,
0: en dan
1: ja,
0: verder.
1: Ik ben echt heel benieuwd.
0: En dan hoop ik ergens in de loop van de week of zo dat het liedje, kijk, nou, redelijk in de stijger staat.
1: Aan de melodie ligt het niet.
0: Nee, vind ik niet.
1: Nee. En aan de zang ook niet, want die jongens doen dat best leuk.
0: Ah ja, dat is hartstikke leuk. En, maar het is een gimmick, hè? Het is
1: ja,
0: een gimmick.
1: Ja, zeker. Dus ja, ik zie kansen.
0: Maar wat ik wel heb gedaan, dan kan ik dat alvast even vertellen aan de tekst. Ik heb de tekst zo geschreven dat hij ook het volgende EK, dat hij ook mee kan.
1: Oh ja,
0: dus hij is
1: een beetje
0: universeel oranje, zeg maar.
1: Universeel oranje.
0: Universeel oranje. Niet dat de namen in worden genoemd, zoals Koeman en Brobby en weet ik het allemaal. Dat zit er allemaal niet in.
1: Dus over 2 jaar, wat is het dan voor het EK? Dan hoeven we eigenlijk geen nieuw liedje meer te maken.
0: Hoeft niet. Ik sluit er niet uit.

0: Weet, bij mij in het leven is alles een beetje last minute. Dat is nu ook met het WK-liedje. Maar ik moet qua vakantie heb ik ook nog niks geregeld. Maar ik zat ineens te denken, ik liep net naar het toilet. Ik denk, oh ja, misschien zo meteen als ik ongeveer weet wanneer ik vrij heb. Dat ik misschien wel een last minute boek. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan in mijn leven. Een last minute, gewoon een vlieg.
1: Ja, nou ja, kan ook goedkoop uitpakken, toch?
0: Is dat nog wel zo? Vroeger was dat meer. Is dat nog steeds zo?
1: Ik weet het niet. Ja, misschien echt last minute dat wel zo is. Maar,
0: last. Ja, maar dat lijkt me gewoon leuk dat we gewoon op, bijvoorbeeld het is maandag, dat we op maandag niet weten waar we naartoe gaan. En dat we dan maandagavond iets boeken en dinsdagochtend al in het vliegtuig zitten. Lijkt me fantastisch.
1: Ik denk dat kan, denk ik wel, ja.
0: Kan, denk ik wel. Oké. Okay.
2: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Wat zei je?
1: Nou ja, geen idee. Ja, ik denk het.
0: Oh, geen idee.
1: Ik heb daar geen ervaring mee. Ja, ik ga altijd lekker standaard naar de camping.
0: Ja, dat is ieder jaar hetzelfde. Maar daar ben ik niet van. Het moet wel een beetje wisselen. Ik zou knettergek worden.
1: Oh, nee, heerlijk.
0: Och, dat je al weet waar je naartoe gaat.
1: Ja, kom. Echt top.
0: Waar gaan wij naartoe? Want ik heb geen idee. Wie hebben we aan de lijn eigenlijk?
1: Ja, we gaan naar Renen, want daar hangt Colinda aan de lijn.
0: In Renen, Colinda, hallo.
3: Goedemorgen.
0: Zo, zit je in de Space Shuttle?
3: Ik zit in de Space Shuttle, ja. Ik
0: hoor het.
3: Ik op in de bus.
0: En liftoff. Zo, hey, in de bus. En wat voor bus is dat?
3: Ja, gewoon een 9-persoonsbus. Ik heb net kinderen naar school gebracht.
0: Oh, jij doet vervoeren, 's ochtends, 's middags. Ja. Ook leuk. En dan breng je ze naar school en dan haal je ze ook weer op straks?
3: Ik haal ze ook weer op, ja.
0: Klopt. En wat doe je in de tussentijd?
3: Tussentijd doe ik ook nog overblijven op een school.
0: Oh.
3: Dus ik ben hartstikke druk.
0: Overblijven op school moest ik vroeger ook nog wel eens. Maar wat doe jij dan? Overblijven? Wat is dat dan?
1: Overblijfmoeder is dat toch? Of overblijfjuf?
3: Overblijfmoeder, ja. Ja.
0: Overblijfmoeder?
1: Zo noem je dat.
0: Deze term is mij totaal langs me heen gegaan. Wat is dat dan?
1: Oh ja, dan... Ja, zeg maar, Colinda.
3: Ja,
1: nee, jij zegt maar,
0: doe jij
1: maar.
0: Jij bent het, dus...
3: Ja. Nou ja, dan kijken we de. Ik heb dan een kleuterklasje. En dan is het een broodje eten met de kinderen. En dan buiten spelen. En dan om kwart voor één dan gaat de bel. En dan moeten de kinderen weer naar binnen.
0: Wow,
3: en dan om 1 uur is het klaar.
0: Dit lijkt me fantastisch.
3: Ja, is ook leuk.
0: Dat lijkt me echt...
1: Deze term nog niet, overblijfmoeder?
0: Nee, overblijfmoeder ken ik niet. Nee, dat ken ik niet. Maar ik heb wel de papieren van de PABO in huis gehad. Ik wilde heel graag voor de kleuters lesgeven. Dat zou ik nog steeds heel graag willen. Maar dit is wel mooi. Maar zijn er ook... Dit is overblijfmoeder, maar zijn er ook overblijfvaders?
3: Nee, ja, er zijn wel jonge jongens, zeg maar. Niet vaders, maar dan jongens van... Ja, wat zullen ze zijn? Leeftijd van 18, 19?
0: Ja.
3: Die het ook doen. Oh. En ik doe dit nu, denk ik, 12 jaar. Mijn eigen kinderen zitten al op het voortgezet. Maar ik blijf dit nog doen. Ik vind het leuk.
0: En wordt het vergoed of niet?
3: Ja,
0: het wordt
3: wel een vergoeding.
0: Oh, mooi.
1: Ja.
0: Nou, dit...
1: Ja.
0: Overblijfmoeder,
1: ja.
0: Niet voor overblijfmoeder, maar overblijfvader dan.
1: Ja, best leuk, hoor.
0: Ik zal het eens onderzoeken. Nou, Colinda, we hebben jou aan de lijn voor de Lucky 7. Heeft ze een 7?
1: Ja, die heeft ze.
0: Gefeliciteerd, Colinda.
3: Dankjewel.
0: Wij gaan even wat leuks opsturen. Wensen jou een mooie dag vandaag en succes met alle mooie dingen.
3: Dankjewel. Gaat
0: lukken. Oké, doei.

Sven Versteeg, Lange Frans en Boevenpad. Zijn wij niet. Wij hebben tot 10 uur nog wel even een ochtendshow. En in die ochtendshow hebben we zo meteen in het volgende uur nog de historische feiten. En

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwe.
3: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
2: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
4: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
2: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. 256 kilometer. Dit zijn de bijzonderheden. De A15 Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Papendrecht. 19 minuten. Kapotte vrachtwagen. Rechterrijstrook is dicht. Je kan het beste keren bij de af- en toerit Alblasserdam. Afrit 22. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Hart en Zwolle-Zuid. 22 minuten door wegwerkzaamheden aan een brug in Zwolle. En de A58 Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum West en Best. Daar heb je een minuutje of 19 extra.
1: Marcel de Vries.
5: Yes. Goedemorgen. Laatste uurtje van de ochtendshow voor deze dinsdag van 2 juni. Dave Dekker hoor je zo meteen met Vespa. Eerst René Karst. En dat interesseert me echt geen ene reet.

plaatje. Mensen, wat is dit mooi. Schitterend, jongens. Oh, oh, oh. Oh, wat mooi. Schitterend. Geen woorden voor. Prachtig, dankjewel, jongens.

0: Dave Dekker en Vespa. On the stars. Op Sterren NL.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Presenteert met trots historische feiten.
0: Tinia.
2: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: In 1971, op deze dag, wint Ajax voor het eerst de Europa Cup 1. In Londen verslaan de Amsterdammers Panathinaikos. Hé, hey, die ging er goed uit,
2: zo,
0: hè?
2: Panathinaikos. Ik dacht, hoe ga jij dit, nee, hoe ga je hieruit komen?
0: Deze ken ik met 2-0 dankzij doelpunten van Dick van Dijk en Arie Haan. De start van een gouden periode voor de club. Dat hebben ze in, dat hebben ze in Engeland ook gek gevonden, die naam. Dick van Dijk.
2: Dick van Dijk.
0: Dick van Dijk. Ja, dat moet je maar eens opzoeken wat dat allemaal betekent. In 1979 komen de Dolly Dots voor het eerste top 40 binnen met Boys. De meidengroep die groeit uit tot een van de succesvolste acts van Nederland en scoort uiteindelijk 24 hits. Dolly Dots. Waanzinnig. Ik heb er veel van de Dolly Dots op single ook. 45 toeren liggen. Ja, niet zo, ja, ik heb wat partijen hier en daar wat gekocht en daar zat het allemaal in. Dus het is bij toeval dat ik het allemaal heb.
2: Door mevrouw Van Brugge.
0: Nee. Singles heb ik het ook. Nee, mevrouw Van Brugge die had echt LP's. Had
2: oh.
0: Ja. En ik kwam toevallig, gisteren was ik met mijn zolder bezig, zoals ik ze eerder vanochtend zei. Daar kwam ik nog twee bananendozen tegen, vol met singles. Er komt geen einde aan.
2: Ik denk, nou ja, misschien levert het allemaal een hoop geld op.
0: Nou, het is allemaal knakerspul.
2: Oh.
0: Zoals ze zeggen, knikschijven noemen ze dat. Knikschijven. In 2022 neemt Jan de Hoop afscheid van RTL, van het RTL Ontbijtnieuws. Na 33 jaar vroege diensten zwaait een van de bekendste nieuwslezers van Nederland af. Ach man, wat vond ik dat altijd mooi, 's ochtends. Als ik voordat ik naar school ging, dan stond Jan de Hoop aan. Dan had je Jan de Hoop en volgens mij zat daar tussendoor. En correct me if I'm wrong, lieve luisteraars. Volgens mij zat tussen het ontbijtnieuws door zaten tekenfilms. Dacht ik. Ik dacht dat ik daar Joop van Nederland af. Ach man, wat vond ik dat altijd mooi. 'S Ochtends. Als ik voordat ik naar school ging, dan stond Jan de Hoop aan. Dan had je Jan de Hoop en volgens mij zat daar tussendoor. En correct me if I'm wrong, lieve luisteraars. Volgens mij zat tussen het ontbijtnieuws door zaten tekenfilms. Dacht ik. Ik dacht dat ik daar Yogi Bear zag en dat soort dingen. En dan had je op het hele...

gaan we zo meteen even overbellen. Danny Vroeger, die ga je zo meteen ook horen. En deze uit 79. Eerste top 40 hit van de Dolly Dots. Deze dag voor de eerste top 40 in met Boys.

0: Dit was Danny Vroger en morgen is niet beloofd. Zit jij al een beetje in de WK-vibes, in de voetbal-vibes?
1: Een klein beetje.
0: Wij zijn beide niet zo bekend met voetbal, omdat we zijn niet... Je bent volgens mij überhaupt wel voor een sport eigenlijk.
1: Ja, dat wel. Maar ik zit er eenmaal in als het eenmaal leeft en het echt bezig is.
0: Oranje koortje.
1: Dan krijg ik oranje koorts.
0: Ja, oranje koortje. Maar dat krijgen we allemaal wel, hoor. Dat komt eraan. Het duurt niet zo lang meer, jongens. Het is zondag over de week. Dan speelt Oranje zijn eerste wedstrijd. Nou, sterker nog, morgen dan spelen ze al een uitzwaaiwedstrijd. WK dus voor de deur. Er zijn ook heel wat nieuwe landen op dat WK. En er zijn ook heel veel nieuwe spelregels. De VAR die krijgt meer macht. Spelers moeten sneller van het veld bij een wissel. En zelfs hoe je met elkaar praat op het veld wordt strenger aangepakt. We moesten daar maar eens even over praten. En dat doen we met onze bekendste scheidsrechter van Nederland, Bas Nijhuis. Dag Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zit ik nou straks te praten met twee mensen die helemaal niks met voetbal hebben?
0: Wij hebben daar geen reet van stand van. Daarom bellen we jou, Bas.
2: Maar wat voor sport... Ik ben nog steeds niet aan, want ik zit te luisteren. Maar wat voor sport gaat jullie voorkeur uit dan?
1: Ja, Marcel is vooral... Ja, voor mij eigenlijk geen één. Maar Marcel is vooral van de Formule 1.
0: Formule 1.
2: Ja, dat is ook mooi.
0: Ja, dat is prachtig.
2: Dat is wel gaaf. Dat is heel mooi.
0: Snelheid. Ja, maar ik vind voetbal wel leuk om te kijken, hoor. Als ik straks één keer in het WK zit, Bas, dan is het toch fantastisch. Maar ik heb niet een bepaalde club of zo waar ik voor ben.
2: Nee, dat is ook goed. Dat is ook heel goed.
0: Maar als scheidsrechter, heb jij, los van de scheidsrechter pet even af, heb je een club?
2: Ja, ik kom natuurlijk in Enschede, dus ik ben natuurlijk van jongs af aan opgegroeid met FC Twente. Maar die mag je dan ook niet fluiten, hè? Want als je in dezelfde woonplaats woont, dan mag je die club niet fluiten.
0: Oh?
2: Dus dus dat scheelt. Je bent ook altijd voor de supporters in Enschede, ben je altijd de beste scheidsrechter, omdat je toch nog kunt benadelen. Dus dat is ook wel lekker.
0: Dat is wel lekker inderdaad, ja. Eerst even, hoe is het met je? Want je hebt in het begin dit jaar heb je Achillespees afgescheurd.
2: Ja, dat was wel even echt net voor PSV Feyenoord. Dat was echt wel even zuur.
0: Ja.
2: Maar de orthopeed zegt, het is echt super aan elkaar nu. En nu is het te optreden. Maar het is heel apart hoeveel kracht je verliest, zeg maar, als zo'n ding door midden knapt. Hè. Ja. Dat is echt ongekend. En er komt zoveel kracht op elke keer bij die landing. Dus dat is de pees die het meeste moet verduren. Dus, maar de kracht staat goed en ik ben nu weer aan het hardlopen. Dus het gaat de goede kant op. Ja. Dus heel blij mee.
0: Ik zag je gisteren alweer huppelen in beeld bij je op de Instagram. Ja. Dus, ik dacht, dat gaat vast de goede kant op.
2: Dat gaat goed.
0: Ja. Nou, het WK voor de deur, Bas, laten we er eens even doorheen lopen. Want welke veranderingen gaan het meeste opvallen tijdens het komende WK, denk je?
2: Nou ja, wat een irritatie is bij heel veel supporters als je zit te kijken, is toch wel het vertragen. Hè, dat spelers alles doen maar tijd te rekken.
0: Ja.
2: We hebben natuurlijk al in Nederland hebben we nu al de doeltrap. Die als het niet snel genoeg genomen wordt, als een bal niet snel genoeg het speelveld in wordt gebracht door een doelman. Binnen 8 seconden dan wordt er in één keer een hoekschop. Nou, daar gaan ze wel mee, verder. Want dat gebeurt ook met een inworp. Als een inworp niet snel genoeg genomen wordt, dan is de inworp voor de tegenpartij.
0: Ja.
2: Dus dat gaat ook gebeuren. Daarnaast is zoals een wissel niet binnen 10 seconden van het speelveld is. Dan moet de vervangende speler een minuut lang wachten voordat hij het speelveld in mag komen. Dus dan kun je met 10-11 gaan spelen.
0: Ja.
2: Ja. Dus toevallig deze week bij een oefeninterland is dat ook al een keer gebleken dat in één keer toe gescoord werd. Wat dat betreft, tijdrekken wordt heel erg aangepakt. Wat jij al zei van het praten met je hand voor de mond, dat wordt ook aangepakt. Als je dat doet naar een tegenstander, dan krijg je daar voor direct de rode kaart.
0: Zo.
2: Een beetje voor het onder het mond van discriminatie te voorkomen. Maar ook om toch naar tegenstanders en alles te kunnen roepen. Naar medespelers mag wel, maar naar een tegenstander mag niet.
0: Oh.
2: Dus dat gaat ook gebeuren. En een blessurebehandeling is ook zoiets. Als je een blessurebehandeling op het veld aanvraagt, dan moet je daarna ook een minuut lang wachten aan de zijlijn. Dus dat betekent dat spelers ook niet meer zo kunnen gaan zitten om te zeggen van ik mankeer weer iets, want dan duperen ze zijn eigen team ook. En met de VAR gaat heel wat gebeuren, want we hebben natuurlijk de VAR mocht alleen ingrijpen als een onterechte rode kaart werd gegeven. Maar nu mag dat ook bij een tweede gele kaart. Dus stel een speler maakt echt een zwalbe en die verdediger krijgt een tweede gele kaart. Dan mag nu de VAR ook ingrijpen en zeggen van nou, dit is niet correct.
0: Ja.
2: En als er uit een hoekschop gescoord wordt, wat geen hoekschop bleek te zijn, dan wordt dat ook teruggedraaid. Dus er gaat best wel veel, veranderen.
0: Nou, dit is alleen de verandering, maar dat is niet normaal. Hoe groot is dat handboek dat jij ooit uit je kop hebt moeten leren? Dat is toch niet normaal, zeg?
2: Ja. Ja, we hebben in principe 70. Ze zeggen we hebben 70 spelregels, maar er zijn zoveel uitzonderingen en noem maar op. Dus het wordt steeds gekker. Maar ze willen toch proberen om die snelheid in het spel te houden. En ja, er wordt van alles verzonnen. Dus ik denk van ja, misschien moet het toch een keer toen het zuivere speeltijd, zoals in veel sporten is. Maar goed, ze verzinnen elke keer nu dit soort dingen. Dus ik ben echt benieuwd.
0: Ja, wat vind je ervan? Want jij hebt er ook een mening over.
2: Nou ja, ik vind het vertragen vind ik echt wel wat irriterend. Ik wil ook maatloos zijn. Maar nu als je ook even geblesseerd thuis bent en je zit al die voetbalwedstrijden te kijken. Dan irriteer je maatloos aan al die spelers die op de grond liggen en kermen. Ja. En dan weer zomaar opstaan. Als je het vergelijkt met de wielrenners die moeten sporten en die afzien. Dan denk ik soms van ja, kom op jongens, kom op doorgaan.
0: Ja, precies.
2: Dus dat vind ik echt wel prima. En met de VAR vind ik wel zoiets van met de videoscheidsrechter. Hoe ver gaan we?
0: Ja.
2: Want ja... is het dan straks ook, gaan we nog verder en wordt het straks geen computerspelletje en ben ik straks niet meer overbodig. Dat is mijn grootste zorg nu straks natuurlijk. Hè.
0: Ja, denk je dat echt, ja? Denk je dat er straks geen scheidsrechter meer in het spel loopt?
2: Nou ja, als je nu al ziet dat bij aankomende WK, als een speler buitenspel staat en die bal was geschoten dus door een aanval en die speler staat buitenspel, dan krijgt het de assistent al in zijn oortje via een computerstem van offside, dan kan hij zo'n vlaggetje de lucht insteken omdat er allemaal sensoren op de speler zitten. Dus het gaat echt wel steeds verder. Dus ik ben echt benieuwd.
0: Wat ga je doen als je overbodig bent, Bas? Ga je alleen maar lezingen geven?
2: Ja, of ik kom jullie de weersvoorspellingen voor lezen. Kan dat niet?
1: Dat kan je ook.
0: Dat is geen probleem, geen probleem. Jij bent volgens mij van alle markten thuis, inderdaad. Er komen op het WK ook extra drinkpauzes tijdens de wedstrijd. Gaat dat ook grote invloed hebben op het spelen?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk in Nederland ook al, als er boven een bepaalde temperatuur is, dan zeggen we van, we krijgen even een extra drinkpauze. Nu doen ze dat standaard daar.
0: Ja.
2: Omdat daar de temperaturen denk ik ook wel hoog zullen zijn. Dus de eerste helft en de tweede helft is elke keer 3 minuten extra pauze halverwege. Dus dat is, dat is misschien wel prima.
0: Ja,
2: wel lekker.
0: Ja, dat is wel nodig natuurlijk. Het is hard werken voor die mensen.
2: Ja, het is heel hard werken, ja.
0: Ja, jij weet dat. Jij bent er meestal bij, die volle 90 minuten.
2: Die drinkpauzes zijn altijd wel lekker, ook even erbij komen. Dus,
0: Dan staat het WK voor de deur, Bas. En jij, je bent ook voetballiefhebber natuurlijk. Wat is de gedroomde finale?
2: Ja, nou, kijk, ik ben zo chauvinist als de pers, dus ik hoop echt dat Nederlands elftal heel ver komt. Maar als je echt kijkt naar de kwaliteit, dan heb je wel landen als Spanje, Frankrijk. Dat zijn echt wel, als je die ziet voetballen, dat is ongekend.
0: Ja.
2: Maar misschien kunnen wij als collectief echt wel een keer dit jaar er gewoon zijn. We hebben natuurlijk de laatste jaren pech gehad, hè, elke keer met penalties, strafschoppen eruit.
0: Ja.
2: Dus misschien zit het ons nu een keertje mee. Ja, dat zal er fantastisch zijn.
0: Oké, dus Oranje tegen...
2: Ja, ik vind het mooiste wat ik door aan de Duitse grens is natuurlijk Nederland-Duitsland zou voor mij het mooiste zijn.
0: Dat zou een mooi finale zijn. Nou, gaan we voor Nederland-Duitsland in de finale. Als zover is, dan bellen we nog een keer, Bas.
2: Ja, dat is goed. Okay. Heel goed.
0: En mocht jouw rol overbodig zijn als scheidsrechter, je hebt ons nummer.
2: Ja, heel goed. Het is hier nu zonnig, dus wat dat betreft, de weersverwachting is prima vandaag.
0: Mooie dag, Bas. Hoi, hoi.

0: Maar jij hebt die regels wel goed meegepakt, toch, Van Bas? Hij ging niet te snel.
1: Of ja, was ik moest wel goed luisteren, maar ik snap het helemaal nu.
0: Dat is abracadabra voor jou. Voor mij ook grotendeels, moet ik zeggen, hoor. Goed, het komt later wel online, hè. Dan kan je nog even op je gemakje even terugluisteren.
1: Ja.
0: Bas Nijhuis, prachtig. Maar gaat wel een hoop veranderen met de WK.
1: Misschien kan hij binnenkort wat weerbericht bij ons doen, hè?
0: Ja, zou hij wel kunnen. Had gewoon blijven moeten blijven hangen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Vanuit het zuidwesten trekt er een gebied met buiige regen over het land. Daarachter is het een tijdje droog. Dan loopt de temperatuur ook weer wat op. Naar een graad of 20 op veel plaatsen. Vanmiddag dan volgen er vanuit het zuiden opnieuw buien. En dat kunnen pittige exemplaren zijn met onweer, regen en een hoop wind. Narigheid, jongens. Aan het einde van de middag dan trekken de meeste buien via het noordoosten weg. En dan vanavond en vannacht is het lokaal op een klein buitje na, wordt het droog. En dan wordt het zo'n 14 graden. Morgen wisselen zon, wolken en een bui elkaar af. En dan wordt het een graad of 20. Ik zei al eerder vanochtend, als het dan in de loop van de middag mag gewoon droger worden met het muziekfeest in Moergestel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Rotterdam-Den Haag voor Den Haag-Ypenburg kwartiertje. A15 Gorkum naar Rotterdam voor Papendrecht 11. A27 Breda-Utrecht voor Lexmond 22. En werkzaamheden aan een brug in Zwolle die veroorzaken een kwartiertje extra reistijd op de A28. Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid. Dan hebben we zo meteen het platenkoffertje. Die kun je even checken. Die staat namelijk in de app, is heel zichtbaar. NPO Luister. Jij gaat voor, ik denk, keuze B, denk ik.
1: Fout. Ik ga voor A vandaag.
0: Nou, check het even. Het koffertje staat daar. Je hoort hier zo meteen.
2: NPO Sterren NL.
3: De nummer 1.
2: In Nederlandstalige muziek.
0: Met Monique Smit en Ik wil je helemaal.
2: NPO

0: Ik liet even de En dat herinnerde me ineens, want ik had jou vanochtend nog geappt. Maar ik heb echt een geheugen als een... Nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen, Tinia. Maar ik denk dat ik vanochtend... En dit klinkt heel erg, jongens, maar ik kon er echt niks aan doen.
1: Ja, moet je dit wel zeggen wanneer je daar dierenbescherming van op je kop krijgt?
0: Daar kon ik toch niks aan doen. Maar dat is toch,
1: dat klopt.
0: Als je op de weg rijdt, dan gebeurt er toch wel eens wat.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Je rijdt een haasje aan of een vogeltje, een ditje en datje. Ja, en ik denk dat het was heel vroeg. Ik had misschien nog wat slaap in de ogen, dat weet ik niet. Dat ik een uil heb aangereden. Maar een uil gaat toch niet midden op de snelweg zitten?
1: Nee, dat zou je niet zo snel denken, nee.
0: Hij kwam ook heel snel dichterbij. En hij keek als een hert in de koplampen, zeg maar. Waarvan hij dacht van, oh. En ik dacht dat op hetzelfde moment ook, maar toen was het al te laat. Dus we kwamen heel snel dicht bij elkaar. En ik vermoed dat de uil er niet heeft gered. Dat, ja, maar zo zag het eruit. Het zag niet als een gewone vogel eruit. Nee, raar verhaal, hè? Maar het is echt gebeurd ook nog.
2: Marcel's oude platenkoffer.
1: Ja, nou ja, misschien ligt hij er dadelijk nog wel.
0: Nou, ik wil het allemaal niet weten. Ik vond het ook heel erg.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, shit happens. Dat weet die uil inmiddels ook. We gaan naar de platenkoffer. 3 liedjes in het koffertje. En dit zijn de liedjes van vandaag. Johnny Lyon.
3: Dat komt alleen maar voor in Dallas.
0: Alleen in Dallas.
3: Zoiets gebeurt niet echt. Dat komt alleen maar voor in Dallas.
0: Dat was een van de eerste soapseries. Dat was nog For As The World Turns, The Bold and The Beautiful... en Goede Tijden, Slechte Tijden, Dallas. Dan hebben we keuze B, Bonnie en Ronnie. Bonnie Sinclair, Ron Brandsteder.
4: Zeg maar alleen de waarheid,
0: Dr. Bernard.
4: Is hij nu niet meer in gevaar? Dokter,
0: ik ben zo bang.
4: Ik ben zo bang.
0: Dan hebben we nog keuze C. Dat is een liedje van Paul Eduard.
5: In blauw ogen, torens, geven neus. Bloemkool, oren, niet nerveus. Stapt hij weer naar voren, naar de bel.
0: De bokser.
5: Twee paar blauwe ogen, weinig zin.
0: Dat zijn de liedjes van vandaag. Je kan nu stemmen. En dat kan een kwartiertje ongeveer in de NPO-luisterapp... op de liedjes van Johnny Lyon, Bonnie Sinclair, Ron Brandsteder en Paul Eduard.

0: de seconde. Laura Heijgen was dit op Sterren NL. Het is 11:50 en we gaan zo langzaamaan richting de exit. Maar dat doen we zo meteen wel met een liedje uit de platenkoffer. De oude meuk is leuk koffer. En daar hebben ze vandaag deze liedjes in zitten.
1: Dat komt alleen maar voor in
0: Johnny Lyon. En ik moet zeggen, alle drie zitten wel redelijk dicht bij elkaar.
1: Zoiets gebeurt niet echt.
0: Johnny Lyon op plek 3 momenteel.
1: Dat komt alleen maar.
0: Gevolgd door Bonnie en Ronnie. Dr. Bernard. De meeste stemmen die gaan tot dusver naar Paul Eduard.
2: In blauw ogen, torens, geven neus, bloemkool, oren.
0: En de Boxer.
2: Stapt hij weer naar voren, naar de bel.
0: Belletje. De bel voor de laatste ronde. Het zou hem kunnen worden. Je kan nog stemmen in de NPO Luisteren. Een paar minuutjes nog. En dan breng je maar even je stem uit op Johnny Lyon, Bonnie en Ronnie. Of die van Paul Eduard.

0: Sineke en ik doe wat ik wil. We gaan er nog eentje doen, Tinia. En dat is de laatste voor vandaag. Cliffhanger.
1: Ja, het was wel een kantje boord. Maar met 39% van de stem heeft gewonnen de bokser van Paul Eduard.
0: Hoeveel procent?
1: 39.
0: En de andere?
1: De B was Dr. Bernhard, 38%.
0: Oeh, dat is zeker. Hakken over de sloot.
1: Hakjes over de sloot.
0: Maakt niet uit. Gewonnen is gewonnen, zeg ik. Paul Eduard, de bokser.
2: Ladies and gentlemen, we present you the boxer.

0: even neus, bloemkool, oren, niet nerveus. Dit was Paul Eduard en de Boxer. Je zal hem op single hebben, dit prachtige liedje. Dat is nog een dure ook. Kun je hem beter hebben?
1: Ja, die heb ik volgens mij.
0: Heb jij de Boxer?
1: Ja.
0: Aan jouw vriend?
1: Nee, ja.
0: Of is dat, hoort dat wel bij jou? Nou, hebben jullie een gezamenlijk inboedel nu al?
1: Nee, we hebben nog geen gezamenlijk inboedel. Die heeft mijn vader in zijn...
0: Echt?
1: Ja.
0: Wow.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Nou, ik zou hem echt goed bewaken ook.
1: Maar mijn vriend heeft hem ongetwijfeld ook, maar we hebben hem thuis ook liggen.
0: Oké, nou mooi. Het is nagenoeg 10 uur, zometeen tijd voor Emily op volle toeren. Morgen dan zijn we er weer. Ik doe morgen wel, hebben wij nog niet afgesproken, 10 jaar. We vergaderen gewoon op zender, dat doen we wel vaker. Ik doe morgen uitzending thuis maken.
1: Ja.
0: En dan zie ik jou in Moergestel.
1: Moergestel, oké, dat is goed.
0: Oké, Moergestel hebben we morgen natuurlijk het muziekfeest op het plein. Dat is de allereerste. En als ik de weerberichten hoor, dan... We hadden eigenlijk Bas even moeten vragen hoe het weer wordt in Moergestel.
1: Ja, hoe het weer morgen wordt, ja.
0: Bas Nijhuis, die wil na zijn scheidsrechterscarrière... wil die eigenlijk weerman worden.
1: Bij ons.
0: Ja, bij ons, dat mag. Ik weet niet, ik moet er wel even met Jan de Weerman uitzien te komen dan. Maar we moeten geen ruzies krijgen natuurlijk. Dat een krantenkop wordt Jan de Weerman fitty met Bas Nijhuis. Telegraaf kopt in.
1: Nou, leuk.
0: Nee. Zometeen is Emily op volle toeren. Het een fijne dinsdag. Morgen zijn we er weer vanaf 6 uur.
1: Wow.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden nu heel snel korter. De meeste zijn al opgelost. Verkeer kan wel last hebben van stevige buien. En wat opvalt is de N220 in het Westland. Die is in beide richtingen dicht tussen Westerlee en Schravenzande door een ongeluk. De A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle 10 minuten in de file. Komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En op de A27 sta je nog 10 minuten vast van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Het is ook nog druk in het westen op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. De vertraging is daar nog een kwartier.

geweest. Bedankt voor weer een heerlijke ochtendshow. Zometeen een blauwe dag samen met Suzanne en Freek hier op NPO Sterrenel Radio. En ook Django Wagner. Maar eerst de vlam in de pan. Niet te verwarren met de vlam in de pijp. Hier is Jari Jelligers.

0: tennis in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

it up high and don't be afraid of the dark.

Vincent en Henk Dissel en dat met Proost. Je hoort het hier op NPO SterrenL Radio. Nou, morgen gaan we sowieso proosten, want ook Vincent, jawel, is erbij. En dat tijdens het muziekfeest op het plein morgen in Moergestel. Oh, ik heb er zo onwijs veel zin in. Echt ongekend. Veel leuke berichtjes die er binnenkomen van mensen die er morgen ook bij zijn. Ik zie Samantha stuurt een berichtje, Sigrid stuurt een berichtje, Ivolina. En er komt ook een berichtje binnen van Laura. Die laat ze allemaal weten er morgen bij te zijn. Laat het ook even weten via de NPO Luister-app. We zien elkaar misschien morgen wel. Zometeen de muziek van Amar, maar eerst Chris Bauer. En je weet het, vanavond event, de rest film maar in.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet. Het verkeer moet wel rekening houden met regenbuien. En op de A12, daar staat wel file van Arnhem naar de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens door controles. De vertraging is 10 minuten.

altijd als ik hem hoor, dan denk ik... Oh yeah, Mike Petersen, en dat doe jij. Neemt dat sfeertje ook gewoon meteen zo mee. Maar jongens, zonder gij, dit is gewoon echt een van de beste zangers van Nederland. Goedemorgen op een volle tour op deze dinsdag. Dat gaan we zo meteen doen met het nummer Linda. Jawel, ook die kun je lekker meezingen hier op NPO Sterrenel Radio. Neem ook nog even de route Soleil. Dat gaan we doen met Wolter Kroes. Maar eerst op zoek naar ware liefde. Goedemorgen.

de Soleil. Ja, nog 7 weken en dan ga ik hem ook lekker afleggen. Richting het o zo mooie Spanje. Van 13 naar nummer 10 in de Sterrenel Top 25. Nu Yves Berendsen. Ook.

Liefde gaat. Ja, hoe gaat de weg richting het muziekfeest op het plein? Nou, morgen is het eindelijk zover, echt waar. Daar leef je zo naartoe, dat is echt ongekend. En ook deze man is zich aan het klaarstomen. Heeft onwijs veel zin.

is te op het plein. Ja, ik weet het, het is pas morgen, maar het is een beetje die voorpret die het hem echt vooral al doet. Misschien dat je al een lekker nummertje wil horen van artiesten die morgen aanwezig zijn. Zometeen neem ik nog even de lijst met je door. Zometeen ook de muziek van Raymond Hermans en Wesley Klein, want we gaan omlaag. Omlaag. We gaan omlaag. Daar kunnen zij veel beter. Maar eerst Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.

dan krijg je die vrouw nog. Nee, dat wil ik helemaal niet belachelijk maken. Maar elke keer probeer ik die vrouw gewoon na te doen. Ja, toch ongeveer zo ging het, toch? Hallo?

ik heb er zoveel zin in, hè? Ja, ik heb daar zoveel zin in. Ik word er heel druk van. Ben ik normaal ook, maar nu nog drukker. Nou, goedemiddag, we gaan op volle toeren. Dat gaan we zo meteen doen met Wesley Bronkhorst. Nou, hij drinkt rosé. Had je niet verwacht, hè? Ben Kramer komt ook voorbij, maar nu eerst Ed Niemann. En hij zegt, lang leven de lol, ja!

meer water. Ik zie dat ze een mini-cruise naar Antwerpen gaan maken. 20, 21 en 22 november. Zometeen hoor je hier Guido van de Graaf. Ja, gisteren nog de gast hier bij Emily op volle toeren. Maar nu eerst Jeroen van Zelst. Goedemiddag.

Jazzpolitie en liefdesliedjes, je hoort het hier. NPO, SterrenL, Radio, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Ik heb nog heel even tijd, dus ik dacht, weet je wat we gaan doen? We gaan nog even een verzoekje draaien. Dus laat het even weten via de NPO Luister-app wat jij graag wil horen. Je mag alles aanvragen, alleen geen ellende. Ja.

Montreal en houden van haat. U hoort het hier op NPO StarNL Radio. Ik vroeg het net al, wat wil jij graag horen? Nou, echt ongekend hoe vaak dit nummer wordt aangevraagd. En leuk dat hij er morgen ook bij is tijdens het muziekfeest op het plein in Moergestel. Damien van Os en hier is zijn Diamant.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was. Het gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files, maar op een paar wegen heb je wel enkele minuten vertraging. Zoals op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen. Door rommel op de weg sta je 5 minuten in de file. 2 rijstroken zijn dicht. De N302 van Kootwijk naar Harderwijk is helemaal dicht bij Garderen, want daar ligt olie op de weg. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je voor de grens een kwartiertijdverlies door controles.

het plein. Zorg dat je erbij bent. Radio-uitzending begint om 4:00 in de middag. En daarna om 7:00 gaan Janneman en ik het podium op. Om 8:00 beginnen de tv-opnames van het muziekfeest op het plein. En die

Kroeg. Hij komt 12 juni met een nieuwe single samen met Lange Frans. En Lange Frans hoorde je daarvoor samen met Sven Versteeg en Boevenpad. Het is een soort van puzzel die Nederlandstalige muziek op dit moment. Iedereen werkt met iedereen. Maar binnenkort dus, volgende week vrijdag, nieuwe single van Frans Duits met

Ieder uur hoor je flink wat hits uit de Nederlandstalige top 1000. En dit was die van Henk Wijngaard, Hey Suzy bij Sterren NL. De grote vraag is natuurlijk, staat deze zangeres met deze prachtige ballad binnenkort in de nieuwe top 1000? Het is Kimberly Fronsens.

0: Engelstalige krent.
1: In handen van Lori Spee. Als je deze hoort, dan denk je misschien van... oh, wat is het ook alweer? Als het refreintje komt, dan denk je van... oh ja, die ken ik.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files door Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo is de vertraging 5 minuten voor de grens. De A12 vanuit Arnhem heb je tussen de afrit Beek en de Duitse grens ruim 5 minuten tijdverlies. En er staat file op de N318 van Varsseveld naar Winterswijk. Bij Winterswijk doe je er 20 minuten langer over.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat?
1: Lat ligt hoog voor Robert van Hemert, Mona Lisa hoorde je en John de Bever. Als jij nu nog niet weet. Ik neem even een plons, een duik in de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Met Frank en Mirella, kop of munt.

EO. Sterren NL. Top 3 om 3 komt steeds dichterbij. De drie grootste en populairste hits van deze dag. Maar eerst de vreselijk foute, maar oh zo lekkere discoplaat. Dit is Intro Disco.

2026. Morgen dus met Lucas van Leeuwen. Donderdag ben ik er weer. En morgen hoor je mij en Jan Paparazzi vanaf 4 uur live vanuit Moergestel bij het muziekfeest op het plein. Kom zeker langs, want we hebben zoveel goede artiesten. Het gaat zo'n leuke avond worden. Moergestel dus, morgen het muziekfeest op het plein. Samuel Welte en Alles Kan Kapot. Hij scoort natuurlijk met zijn WK-hit. Maar dit was destijds de tweede grote klapper van

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op het begin de A7 Groningen richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 5 minuten vertraging. En de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Bij de werkzaamheden bij Wateringseveld staat 3 kilometer file. Om precies te zijn met 20 minuten vertraging.

Top Sterren NL. Meest gestreamd, meest gedownload, het meest gedraaid op de Nederlandse radio en het meest bekeken via YouTube. Dat vormt zo'n beetje de top 3 om 3. En vandaag, net als gisteren, op nummer 3 Damien van Os en Diamanten Ring. Maar ze rammen naar binnen op nummer 2 de Bankzitters en Multimiljonair. En Justin de Wild staat nog steeds op nummer 1 met de grootste hit van dit moment. Cheerio in de top 3 om 3.

tijdje geleden nog nieuwe muziek uitgebracht. En Raymond Hermans hoorde je daarvoor met In de Boeken. Ik duik even in de app, want ik heb een appje gekregen van Herman uit Valkenburg. Herman uit Valkenburg, en hij wil graag Jari Helgers horen met de nieuwe single De Vlam in de

0: en Klein Show.
1: Dubbele dosis. Dubbele dosis. Dubbele dosis.
0: De dubbele dosis. Twee hits van één artiest. En ook jouw suggesties daarvoor zijn van harte welkom via NPO. Luister onze gratis app. Koos Albert vandaag in de dubbele dosis. Met zometeen zijn het je ogen na deze. Hoe zit het met jou?

Dave Dekker scoort hit na hit na hit na hit Vespa. Het zijn flink wat hits, maar niet zoveel hits als van dit duo. Suzanne en Freek. En als het avond is... Soms voor...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is al vroeg druk op de weg. Dat heeft ongetwijfeld te maken ook met het slechte weer. Veel vertraging zien we nu op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer is een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs 3 rijstroken dicht. De vertraging is al opgelopen tot 1 uur. Omrijden kan via Zwolle over de A50, de A28 en de N35. Dan de A7, Zaanstad-Hoorn. Bij Hoorn 20 kilometer. Dat is voor Hoorn, beter gezegd. Staat 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dat kost 20 minuten. A27, Utrecht-Gorkum. Voor Lexmond een kwartier oponthoud. En nog altijd een vrachtwagen met pech op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Die staat bij Drunenwest. En de rechterrijstrook is dicht. Vertraging 1/2 uur.
1: Jan Paparazzi.
4: Dankjewel.

Ja, wit even kijken. Wat zegt Sylvia hele app? Of ik een plaat wil draaien van Marco Borsato. Oh, die komt er een mooie suggestie aan. Die ga ik er even bij harken. Ik ga niet zeggen welke Borsato het is. Hoor je zo meteen. Maar voor half vijf hoor je een hele mooie plaat van Marco Borsato. Egbert Broek.

Ik naar mijn Lucia. Nou, benieuwd hoe hij dat gedaan had destijds. Daarvoor hadden we ook Mikey Mike Pedersen. Dat doe jij, Henk Dissel en Bom. Even hallo zeggen, even naar vieren. Edwin Pijpers, goedemiddag. Willy uit Rotterdam is erbij vandaag. Henk van der Luik. Luiks met een X op het

Wat ik wil, 4:30 op dinsdagmiddag. En daar is hij, zoals beloofd, de dagelijkse plaat van Marco Borsato. Ja, dit is zo mooi. De spanning wordt opgebouwd, het pianootje. Marco kijkt naar links, Marco kijkt naar rechts. En dan barst hij los met Dat ben jij.

krijgen. En in een seconde haar nieuwe single. Daarvoor hadden we Marco. Marco Borsato met Dat Ben Jij. En Frans Bauer met Django. En heb je al genoeg genoten? Nee, nog niet. We gaan door tot 7 uur. Dan heb ik genoeg genoten op dinsdagmiddag bij Sterrenel Radio. En we hebben een jarige. Hans de Boy. Die kennen we allemaal wel, hè? Zanger Hans de Boy is jarig. Geboren in 1958. Dus die is al, 68 geworden. Wat een leeftijd. Dan draai ik even zijn doorbraaksingle uit 1982. Hoor je bijna nooit in deze plaat. Een oorwurm gaat de hele avond niet meer uit je hoofd. Hans en een vrouw als jij. Hans de Boy.

de loeier uit Loosdrecht. De rosé drinkende loeier uit Loosdrecht. Bovenaan en vooraan in deze plaat in de avond is van ons. En daarvoor de jarige Hans de Boy. Zijn single uit 1982, zijn eerste hit. Een vrouw zoals jij, waar hoor je die plaat nog? Ja, alleen bij Ster NL. Kwart voor vijf op dinsdagmiddag. Tijd voor de dagelijkse plaat van Tol Hansen. En dit is een leuk liedje van Tol uit de late jaren 70. Met z'n allen op een bol. Even luisteren. Naar Tol Hansen. Hoe kijkt hij tegen de wereld aan?

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkrijgt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt tot nu toe erg druk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Inmiddels zo'n 750 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muiderberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging inmiddels 25 minuten. Een auto met pech op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Ter hoogte van Twello. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging ook een half uur. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de Meer staat een vrachtwagen met een lekke band en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Bij Noorderloos 25, althans voor Noorderloos 25 kilometer file rijden. Met bijna 3 kwartier vertraging.
1: Jan Paparazzi.

0: Hij zingt Laat je gaan.
1: Als ik je kus, zal het niet op je wang zijn. Als ik je aanraak, moet je niet bang zijn. Geef je over, geef je helemaal. En als mijn hand zachtjes over je kont...
2: 84 komt eraan. En ook nog rond 6:15 Benny Nijman met de dagelijkse plaat van Benny. Maar eerst een hele goede plaat van Willem Bart.
0: Hij zingt Laat je gaan.
1: Als ik je kus, zal het niet op je wang zijn. Als ik je aanraak, moet je niet bang zijn. Geef je over, geef je helemaal. En als mijn hand zachtjes over je...

week bij Sterren NL. Guido van der Graaf met zijn nieuwe single. Ciao, ciao. Doei, adios. En daarvoor hadden we Laat Je Gaan. Wat blijft dat een goede plaat van Willem Bart. Ik hou van Willem Bart, fantastisch. 17:30, bijna over een paar minuten. En dan gaan we terug naar 1984. Zometeen in de oude top 3 van deze datum in 1984. Maar eerst, uit...

geleden. De Nederlandstalige top 3 van deze datum van 2 juni 1984. En dit stond op 2 juni 1984, 42 lange jaren geleden, op nummer 3 in de Nederlandstalige hitparade. 1 miljoen sterren, Frank Boeien. Yes.

Hij droeg graag een trui, denk ik. Maakt niet uit welk seizoen het was, altijd een truitje aan. Een Spencertje in dit geval en een meisje voor altijd. En op drie stond Frank Boeien en de Frank Boeien Groep met 1 miljoen sterren. Zometeen.

Hanneman. En hoe heet dat nou? 17:15 op dinsdagmiddag. En daar is hij. De dagelijkse plaat van Benny Nijman. Vandaag Benny uit de jaren 90. Heel leuk dit. Dit is een koekje van eigen...

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de drukke dinsdagavondspits ligt alweer even achter ons. Op een aantal plekken nog wel behoorlijke vertraging hoor. In totaal ook nog bijna 600 kilometer file. Dus het is nog lang niet rustig op de weg. Wat opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht. Vertraging een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 20 minuten op onthoud. De A12 is nog altijd druk. Van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn. 11 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein rijden het langzaam over 13 kilometer. En dat kost je 20 minuten.

0: naadloos over. Uit de top 25 van een paar weken geleden. Bram Bongers, de ideale schoonzoon. Dat ben ik.
1: Rode wijn en de pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij. Wat een heerlijke dag.

0: Wiegelied. Heeft niks te maken met Hans Wiegel, dan zou het het Wiegellied zijn. En dit was het Wiegelied, als je begrijpt wat ik bedoel. En daarvoor hadden we Tino Martin uit de top 25 en zijn hit heette Jong en Dom. Dan gaan we twee plaatjes na 6:30 een plaat draaien uit de late jaren 70... die nooit de top 40 haalde in de rubriek 6:30, 7:30. Een plaatje uit mijn eigen collectie. Een plaatje uit 1979, gezongen door zanger Ton van der Meer. Ik ga een plaat draaien van zanger Ton van der Meer. Ik heb niks aan mijn leven, kommer en kwel. Ja, hoe kom je daar nou weer aan? Nou, even uitleggen. 6:30, 7:30, een singeltje van thuis meegenomen. En vandaag dus dit singeltje. Ton van der Meer, dat was een man uit Den Haag, een huisschilder, geboren in 1944. En hij was aan het schilderen bij George Koismans van de Golden Earring een aantal jaren geleden. En toen was hij ook aan het zingen. En toen zei George Koismans, want je hebt een goede stem, man, daar moet je wat mee gaan doen. Nou, en die bracht hem, dus echt waar in het verhaal, die bracht deze schilder, deze huisschilder, in contact met Peter Koelewijn. En die maakte een paar leuke singeltjes met hem eind jaren 70. Een beetje, ja, het is geen gezellige Nederlandstalige muziek. Het is een beetje punk-rockachtige, stevige muziek, om het zo maar te zeggen. Gezongen door deze Ton van der Meer. Zijn eerste plaat heet Een beetje vent wordt geen agent. En toen kwam de plaat die ik nu ga draaien. En die heet Ik heb niks aan mijn leven, kommer en kwel. Ton van der Meer. Hij is niet meer onder ons. Hij overleed op 12 april 2017 in Scheveningen. Deze voormalige huisschilder. Maar hij liet ons nog een paar hele leuke, grappige en met name opvallende Nederlandstalige plaatjes na. Ik ga er eentje draaien uit mijn eigen collectie. Dit heb je nog nooit op de radio gehoord volgens mij. Deze plaat ging roemloos eronder. Haalde nooit de top 40. Wel een paar weken tipparade in 1979. Maar goed, het gaat om de historische waarde op 45 krakerige toeren. In de dagelijkse radiorubriek vandaag Ton van der Meer. En ik heb niks aan mijn leven. Kom maar. Ik wel.
1: 6:30, 7:30.

0: Radio af te branden. Iedere dag hoor je wel een paar keer. Lotje van Roeland Belen en Jobke van Dobbenburg. En daarvoor hadden we Dave Dekker en Monica van een paar maanden geleden. En daarmee komt er een eind aan de Jan Paparazzi Show voor deze dinsdag, de 2 juni 2026. We gaan afschalen. Het is bijna 7 uur.
1: Ja, het is vol tijd te vlogen.
0: We gaan de Bietenbrug op voor dinsdagavond, lieve luisteraars.
1: De show van Jan.
0: Ik wens jullie uit de grond vanuit het allerbeste een hele gezellige dinsdagavond.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik had alles al gepland, huisje, boompje, beestje. Jij en ik, het was perfect, we konden alles delen. Die ene blik was al genoeg, smoorverliefd, bitterzoet.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maakten dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start ze dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
3: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed. Not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
2: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
3: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
2: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.